0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.nl.

0: ik ben Mike Arends en iedere werkdag los ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
1: Keihard in de ochtend.
0: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: King Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een van de twee agenten die gewond raakt in Overasselt is weer thuis. De ander ligt nog in het ziekenhuis, maar is van de intensive care af, meldde de politie in talkshow Rensen. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven. 32 aangehouden verdachten blijven langer vastzitten. Kwetsbare kinderen uit Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen worden door een gebrek aan opvangplekken en geld soms tientallen kilometers buiten de stad geplaatst. Dat meldt het Parool. Een van de twee grootste jeugdzorgaanbieders in de stad, Level, vangt al maanden geen nieuwe kinderen op. Ook andere organisaties zitten vol. In de Rotterdamse wijk Feyenoord is vannacht een man gewond geraakt na een schietpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vraagt om camerabeelden en is nog op zoek naar de daders. En de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle gisteravond heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 2-2 nadat Zwolle in de 80ste minuut gelijk maakte. Vandaag staan Ajax PSV, Utrecht Go Ahead Eagles en Willem II Excelsior op de planning. En dan het weer van weer online. Vandaag schijnt af en toe de zon met vooral in het noorden en noordoosten een enkele bui. Staat een matige tot krachtige wind en het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.

0: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
5: Loco. De Lulu. Gek.
4: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
6: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
11: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Kinderen met ernstige problemen in Amsterdam die niet meer thuis kunnen wonen, worden soms ver buiten de stad geplaatst. Soms wel tientallen kilometers verderop. Dat meldt het Parool. Het komt door tekort aan opvangplekken en geld bij jeugdzorgaanbieder Level. Amsterdamse wethouder vindt het onacceptabel. Steeds minder kiezers hebben vertrouwen in het kabinet Jetten. Het is nu nog net geen 20%, blijkt uit onderzoek van Ipsos. Vooral de moeizame onderhandeling over de begroting afgelopen week zorgen voor weinig vertrouwen. Slechts 9% denkt dat het kabinet problemen kan oplossen. Het West Nijl-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en de afgelopen tijd zijn meer dan 1000 mensen ermee besmet, meest in Italië. Het virus wordt door muggen verspreid en de meeste mensen voelen zich grieperig en hebben koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. En een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. Andere ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Dat meldt de politie. Dinsdag werd bij een huis in Overasselt een beveiliger doodgeschoten. Er werden 34 mensen aangehouden. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui. En het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En tot zover het ANP nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: medo.
1: Livre vuurwerken.nl.
2: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: De energietransitie is onmogelijk.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
1: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
9: Koekoek.
10: De Lulu.
9: Gek.
8: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: De energietransitie is onmogelijk.
15: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: De energietransitie is onmogelijk.
15: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: De energietransitie is onmogelijk.
15: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
16: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het was al bekend dat door een lek in Polar Steps veel meer mensen dan de bedoeling is zien waar je uithangt tijdens de vakantie. Nu blijkt dat ook tientallen militairen op de voet via de app zijn gevolgd. Ook als ze niet hun eigen naam gebruikten, meldt Follow the Money. Defensie zet Polar Steps daarom nu op een zwarte lijst. Een van de twee agenten die afgelopen week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De andere ligt nog in het ziekenhuis, maar niet meer op de intensive care. Dat zei de politie in de talkshow Rensen. De twee kwamen dinsdag op een schietpartij af en werden neergeschoten. Bij het geweld werden 34 mensen opgepakt. In Den Bosch zijn bij een steekpartij in een huis een man en een vrouw gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding zou een ruzie tussen de twee zijn, meldt Omroep Brabant. De politie heeft meerdere messen in beslag genomen voor onderzoek. En het West Nile-virus is al in 15 Europese landen opgedoken en al meer dan 1000 mensen zijn ermee besmet, de meeste in Italië. Het virus wordt via muggen verspreid en wie ziek wordt voelt zich grieperig en heeft koorts. Slechts 1 op de 100 wordt ernstig ziek. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag, vooral in het noorden een bui. En het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
8: Sportlife. Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

0: Deze week in de bonus. Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
11: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door het datalek bij Polarstep zijn niet alleen vakantiegangers, maar ook militairen te volgen. Ook als ze niet hun eigen naam gebruiken, meldt Follow the Money. Lukte de onderzoekers zelfs om een militair transport bloot te leggen. Defensie heeft Polarsteps daarom op een zwarte lijst gezet. Er is al 20.000 euro opgehaald voor de uitvaart van de beveiliger die dinsdag werd doodgeschoten in Overasselt. De man van 51 had geen uitvaartverzekering en woonde nog bij zijn moeder, die hij ook verzorgde. Als er geld overblijft, is dat voor haar. We zorgen ervoor dat ze goed verzorgd wordt, zegt de organisator van de actie. Een medewerker van een verfcoatingbedrijf in het Noord-Hollandse Zwaag, die gisteren gewond raakte bij een ongeval, is alsnog overleden. Een collega van hem kwam gistermorgen al om het leven. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Daar doet de arbeidsinspectie onderzoek naar. En Rusland heeft vannacht weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. En daarbij zijn 4 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Oekraïne stopt de komende dagen de aanval op Rusland, omdat 2 Amerikaanse onderhandelaars in Moskou gaan praten over vrede. Volgens president Trump hebben de 2 een voorstel dat vrede dichterbij kan brengen. En dan het weer van Weer Online. Af en toe zon vandaag en vooral in het noorden een bui en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en warmer. En tot zover het AB-nieuws.
18: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: prijs als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zoveel simpel kan het zijn.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
4: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.

0: Distortion. Kink.
1: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Is ja. Echt serieus?
5: Zo.
4: Oh, wat een geld.
6: 18.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo simpel kan het zijn.
14: Nog 309.000.
15: Oké. Elektrisch en garantie?
16: 7 sturen.
15: Alcantara bekleding.
17: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: Kijk eens, gevonden.
17: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
20: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
21: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
22: De energietransitie is onmogelijk.
23: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
22: De energietransitie is onmogelijk.
23: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
24: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
25: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
0: Ook vandaag gaat de politie in Overasselt en omgeving zoeken naar sporen van de schietpartij afgelopen week. Waar ze precies naar op zoek zijn is niet duidelijk. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten bewaker heeft al €20.000 opgeleverd. Van het geld wordt zijn uitvaart betaald. Niet alleen vakantiegangers, maar ook tientallen militairen kunnen door het datalek bij Polar Steps op de voet gevolgd worden. Bijvoorbeeld als ze op missie zijn, maar ook kan zo een militair transport blootgelegd en gevolgd worden. Dat meldt Follow the Money. Defensie is geschrokken en zet Polar Steps op een zwarte lijst. De politie in Rotterdam heeft vannacht 3 mensen opgepakt nadat een dronken vrouw met haar auto was ingereden op een terras. Er raakte niemand gewond. De 3 die werden opgepakt zijn de vrouw en 2 mannen die de auto van haar hadden vernield. Ze sloegen een ruit kapot en trapten tegen de wagen. En tennislegende Venus en Serena Williams doen niet meer mee op de US Open. Ze werden in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. Voor de zussen was het de eerste keer in 4 jaar tijd dat ze weer als duo aan de US Open meededen. Dat toernooi wonnen ze in het dubbelspel 2 keer. En dan het weer van weer online. Af en toe zon vandaag en eerst nog vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon. En tot zover het ANP nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
1: Milner.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week, AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk, voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding. En,
10: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
13: Koekoek.
14: De Lulu.
13: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
17: Distortion.

0: Boodaloo.
1: Libri Vuurwerken. .nl.
2: Kink.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1+1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
9: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Reddingswerkers hebben na de overstromingen in Nepal nog iemand levend uit een tunnel gehaald. Gisteren konden er al 2 mensen worden gered. Ze hadden er 10 dagen in vastgezeten. Waarschijnlijk zitten nog altijd tientallen mensen opgesloten in de tunnel. Die hoort bij een waterkrachtcentrale. Vandaag gaat de politie in Overasselt verder met onderzoek na de dodelijke schietpartij dinsdag. Waarnaar wordt gezocht is niet bekend. Gistermiddag werd nog een wapen gevonden. Donderdag doorzocht de politie 9 woningen op zoek naar bewijs. 32 opgepakte verdachten stonden gisteren al voor de rechter. De uitvaart van koning Harald woensdag wordt voor Noorwegen waarschijnlijk de grootste veiligheidsoperatie ooit. Er worden zo'n 3000 agenten ingezet, onder meer vanwege de vele hoge gasten. Het centrum van Oslo is veiligheidszone. Iedereen wordt gecontroleerd en auto's, e-steps en fietsen

0: komen er niet in. En de maker van het computerspel Tetris is boos op president Trump. Die heeft op een site van het Witte Huis een eigen versie van het spel gezet. Je moet dan een muur bouwen om te voorkomen dat migranten Amerika binnenkomen. We hebben niks met dat spel te maken. Wij geloven in het samenbrengen van mensen, zegt de Tetris-maker. En dan het weer van weer online. Af en toe zon en eerst nog vooral in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen iets warmer en meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

again. I have lost control again and again. I'm breaking down.

0: Smitty, kijk, daar loopt een Johnny met een t-shirt van Metallica.
1: Hé, waar dat?
0: Ja, daar.
1: Hé, hey, gast, waarom draagde jij, godverdomme, een t-shirt van Metallica?
2: Ik heb die gekocht bij de H&M.
1: Gekocht bij de H&M, of wat?
2: Ja.
1: Gast, hier zie.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
13: King. Distortion.

0: Distortion. Kink. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting en dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
10: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
12: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Biddinghuizen is iemand om het leven gekomen bij een ongeluk met een landbouwvoertuig. Dat meldt Omroep Flevoland. Volgens de politie ging het om een ongeluk op eigen land van een boer. Wat er precies misging wordt onderzocht, ook door de arbeidsinspectie. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou voor een gesprek met president Poetin. Ze gaan een plan van president Trump bespreken over het einde van de oorlog met Oekraïne. Afgelopen nacht viel Rusland nog een stad in Oekraïne aan, waarbij 4 doden vielen. Morgen praten Witkoff en Kushner met president Zelensky. Een paar honderd gemaskerde demonstranten blokkeren de haven van het Britse Dover. Ze staan op meerdere wegen in de buurt, zodat het verkeer niet verder kan. Het is waarschijnlijk een protest tegen asielzoekers die met duizenden proberen het kanaal over te steken. Veerboten van en naar Dover varen wel gewoon. En de 3 jongens die vorige week om het leven kwamen bij een ongeluk op de dijk bij Enkhuizen kwamen uit Eritrea en er is nu een inzamelingsactie voor ze gestart. Het geld is bedoeld om hun lichamen terug te brengen. Tot nu toe is er al 15.000 euro binnen. Actie was een idee van een begrafenisondernemer uit Dronten. En dan het weer van weer online. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien, staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer. En tot over het ANP nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding. 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
13: nu
12: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
13: Nu halen, hè? Dus niet straks.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
16: Sportlife.
12: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar €0,79.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
17: Go get distortion!

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
12: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
13: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ernstig ongeluk vanochtend tussen een auto en een vrachtwagen op de A76 ter hoogte van Heerlen is een dode gevallen. Het gaat om de bestuurder van de auto. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, schrijven media daar. Het is de bedoeling dat ze met president Poetin gaan praten over vrede met Oekraïne. Na het bezoek aan Moskou gaan ze morgen door naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Ondertussen heeft Rusland vannacht weer Oekraïne bestookt. Er is massale belangstelling van de Noren om afscheid te nemen van hun oude koning Harald. De wachttijd om langs een kist te lopen in de Paleiskapel in Oslo kan oplopen tot 7 uur. Staat een rij van 1,2 kilometer. Vanwege de drukte is de kapel dit weekend en maandag langer open tot 11 uur 's avonds. En wielrenner Tadej Pogacar komt dit jaar niet meer in actie. In de Ronde van Spanje ging hij flink onderuit, waarbij het een en ander brak en een hersenschudding opliep. Dat betekent dat hij niet zijn WK-titel in Canada kan verdedigen. Ondanks dat heeft hij nu al een heel succesvol jaar, want hij won de Tour de France en de Giro. En dan het weer van weer online. Af en toe zon en vooral in het noorden een paar buien, staat een flinke wind en het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonniger en een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
5: Coco. De Lulu.
6: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
12: King. Distortion.

0: actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Onze bank, ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
7: Sportlife. Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
0: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Overasselt wordt verder gezocht naar bewijsmateriaal na de dodelijke schietpartij dinsdag. Onder meer in het weiland, naast de woning van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Volgens regionale media werd er een niet afgevuurde kogel gevonden. De politie doet ook in de omgeving zoekacties, waar precies is niet duidelijk. Op de A76 bij Heerlen is een dode gevallen bij een ernstig ongeluk met een auto en een vrachtwagen. Het gaat om de bestuurder van de auto. Die knalde achter op de vrachtwagen, waardoor is onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur heeft niets, meldt de politie. Een natuurbrand die gistermiddag in het zuiden van Frankrijk uitbrak is maar niet onder controle te krijgen. Een stuk van zo'n 300 voetbalvelden staat in lichter laaien. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet. Maar blussen is lastig, temperaturen zijn hoog en er staat een harde wind. En Max Verstappen heeft het in de training voor de Grand Prix van Italië een stuk beter gedaan dan gisteren. Toen reed hij de 9e tijd, maar vanmiddag was hij een stuk sneller met de 3e tijd. Alleen George Russell en Lewis Hamilton waren sneller. Straks is de kwalificatie voor de race van morgen. En dan het weer van weer online. In het noorden kan lokaal nog een bui vallen, in de rest van het land droog, met af en toe zon bij 18 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een paar graden warmer dan vandaag. En tot zover het ANP nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Motion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Kink. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
10: Boost yourself.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
14: Nu halen, dus niet straks.
15: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
16: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
14: Nu halen, dus niet straks.
15: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
0: Distortion.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's.

0: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Russische president Poetin valt Kiev voorlopig niet aan. Er komen 2 Amerikaanse onderhandelaars die een eind willen maken aan de oorlog. Vandaag zijn die in Moskou, morgen in Oekraïne. President Zelensky had eerder al besloten om Rusland even niet aan te vallen en vroeg Poetin om datzelfde te doen. In Zuid-Frankrijk tussen Perpignan en de Spaanse grens woedt een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden en een blusvliegtuig zijn ingezet, maar krijgen het vuur niet onder controle. Het waait hard en het gebied is steil en moeilijk te bereiken. Een middeleeuws kasteel op een rots dat normaal veel toeristen trekt, is ontruimd. Den Haag maakt zich als stad van vrede en recht zorgen over Amerika. Burgemeester Van Zanen zegt dat president Trump het internationaal strafhof in Den Haag steeds zwaarder onder druk zet. Rechters zijn zelfs op een sanctielijst gezet. Het begon allemaal toen het hof de Israëlische premier Netanyahu aanklaagde voor oorlogsmisdaden. Een protest bij de haven in het Engelse Dover is voorbij. Vanmorgen blokkeerden honderden gemaskerde demonstranten allerlei wegen richting de haven. Het was een protest tegen de komst van illegale migranten die het kanaal oversteken. Maar na enkele uren vertrokken de demonstranten en is de blokkade voorbij. Het weer van Weer Online. Het blijft droog met aardig wat zon. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden. Maandag nog wat warmer. En dat was het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Kink. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlapping Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlapping Dagstein.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo simpel kan het zijn.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
11: Nog 309.000.
12: Oké. Elektrisch en garantie?
13: 7 sturen.
12: Alcantara bekleding.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
17: Loco.
18: De Lulu.
17: Gek.
16: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
19: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Russische president Poetin zegt de komende dagen de Oekraïnse hoofdstad Kiev niet aan te vallen. Amerikaanse onderhandelaars zijn dit weekend in Moskou en Kiev om over vrede te praten. En voor president Zelensky was dat reden om met een bestand te komen. Hij vroeg Poetin hetzelfde te doen, maar die weigerde eerst. En nu is hij dus toch overstag. In Brunsum in Limburg is vanmiddag een Pride Walk met een schaduwkant. Op de aankondiging op Facebook kwamen zoveel haatreacties dat de gemeente aangifte gaat doen. Er werd zelfs gedreigd met geweld. De organisatie vindt het heel verdrietig, maar zegt ook dat het aantoont dat de Pride hard nodig is. Tijdens een vliegshow in de buurt van Athene is een straaljager neergestort. Duizenden mensen zagen hoe het toestel vlak na het opstijgen hoogte verloor, crashte en explodeerde. Hoe het met de twee piloten gaat is niet duidelijk. De vliegshow bij Athene is een jaarlijks evenement. Een serval in Tilburg is weer ontsnapt. Het is al de tweede keer in iets meer dan een jaar en de buurt maakt zich zorgen. Vooral omdat de serval nu echt spoorloos is. Het is wel een wild dier in een woonwijk, zegt een bewoonster tegen Omroep Brabant. Vorige keer zat hij bij de buren in de tuin en werd hij zo gevangen. Het weer van Weer Online. Het blijft droog met aardig wat zon en vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen vrij zonnig en rond 22 graden, maandag nog wat warmer. En dat was het ANP-nieuws.
19: Welkom. Dit is Kink Distortion.
9: Kink Distortion. Everything loud.
19: Distortion.
9: Check it out.
19: Kink.
13: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Joris Betonnenuur hier bij King Distortion. We starten vandaag met All Day I Dream About Sex, oftewel

0: Hoog tijd voor wegpersing op vinyl.
1: Bjorn van Ewijk. King Distortion.
0: En het bijzondere is dan ook nog eens dat die hechtpersing op vinyl, die gaat een speciale bonus track hebben, waarbij dus de scat singing van Jonathan Davis in Twist, dat gedeelte dus volledig a cappella is. En ik gok dat daar dan wel zo her en her wat dingetjes mee geremixed gaan worden. Maar dat eventjes geheel tezijde. Welkom, je luistert naar een nieuwe aflevering van Bjorn's Betonuur hier bij King Distortion. De titel van vandaag is High Five In Your Face With, en vul hem zelf maar in. En ik ga hem straks uiteraard uitgebreid aan je aanleggen. Aan je uitleggen. Zo, dit is een mooie bespreking. Aan je aanleggen. Ja, ik ga hem sowieso uitleggen. Voor de klok van 5 uur weet jij wat ik daar in hemelsnaam mee bedoel. En voor de klok van 5 uur heb ik je ook getrakteerd op nieuw materiaal van onder andere Amon Amarth van Fear Factory. Askrouw gaat voorbij komen met nieuw materiaal. Comeback Kids. Ook nog Floor Jansen met de nieuwe track. En voor de rest aangevuld met muziek van No Cure van Napalm Death van Dimmu Borgir. Ik heb uiteraard de primeur van vandaag. An Evening With Knives, die gisteren al even werd aangekondigd op de socials van Bjorn van Tonderhoek. Retirement gaat nog voorbij komen. En de band die komende zaterdag de release show heeft voor de plaat Roede voor de Borst. Dan heb ik het uiteraard over de mannen van Vanaheim. Ik weet dat Nephilim in het voorprogramma staat van die show in de Helling in Utrecht. Dit is Roede voor de Borst.

2 oktober moet de nieuwe plaat van Amon Amarth gaan uitkomen onder de naam The All Father Awakens. En dit is daarvan de nieuwe single. Dit is 8 Legs of Thunder hier op Kink Distortion.

Eight Legs of Thunder. Je hoorde Amon Amarth met de nieuwe single van de nieuwe plaat die eraan zit te komen. En je merkt dat de vakantie er ook op zit, want de releases beginnen weer aan te trekken. Zo ook de Weekly Pit van deze week. We maakten hem vanmiddag al even bekend op de socials van Björn Smetonnier en King Distortion. De nieuwe track van Fear Factory, Roboticist, is uitgekomen. En ik ben daar wel benieuwd naar, want er wordt al een tijdje gesproken over een nieuwe plaat, maar er is nog geen datum gegeven wanneer die uit zou moeten komen. Maar met de nieuwe zanger Milo Silvestro merk je wel dat de band weer begint te lopen. En natuurlijk, je kunt erover discussiëren of dat het nog wel Fear Factory is. Want alleen outlet Dino Cazares is nog aanwezig in deze line-up. Maar dat kun je zelf ook gaan ondervinden. Want ze staan onder andere binnenkort op Baruch Open Air op 12 september. Waar we vorige week nog tickets voor weggeven. En ze komen ook nog langs in het Doornroosje in Nijmegen op 13 september. Dat eventjes geheel terzijde. Dus de Weekly Pit van deze week is van Fear Factory. Dit is Roboticist. The Mind!

0: Betonmuur.
1: 32 jaar geleden verscheen de plaat Wild Honey van Timehead. En dat bleek uiteindelijk het grootste succes te zijn van de band. En daarom zit onder andere deze track, Whatever That Hurts. Dit is Timehead bij Björn's Betonmuur op Kink Distortion.

0: Whatever That Hurts van Diamond afkomstig van de plaat Wild Honey, die dus op de dag af 32 jaar oud is. Gisteren maakte ik hem al bekend. De primeur van vandaag, An Evening With Nice, bracht vorig jaar nog de plaat End Of Time uit. Daar bleef een track van over. Die track die heet The Rabbit. En dat is de primeur van vandaag hier bij Bjorn's Betonuur.
1: Kink Distortion.
2: Bjorn's Betonuur.
1: Primeur.
0: Dus de primeur van vandaag is van Evening With Knives. Dit is The Rabbit.

0: Dus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, plus.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee. Nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints? Always unexpected freshness.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
11: Nu halen, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
13: Aldi, het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
11: Nu halen, dus niet straks.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.

Burning Palace van Dimmu Borgir. De band staat 18 oktober in de main stage in Den Bosch samen met Behemoth en Dark Funeral. En het mooiste is, jij kunt daar tickets voor winnen. Wat je daarvoor moet doen is relatief simpel. Ga even naar de socials van Bios Betonhuur en King Distortion. Like even die pagina's. En, het meest belangrijkste, tag even je concertmaatje in de comments. En dan maak je automatisch kans op 2 tickets voor de show van Dimmu Borgir samen met Behemoth en Dark Funeral in de Mainstage in Den Bosch op 18 oktober. Nog meer black metal, in dit geval een Nederlandse band. Aschgrau kwam namelijk vorige week uit met Schaduwganger.

Nieuw materiaal van Comeback Kid is onderweg. De nieuwe plaat heet Chosen Hell en moet op 6 november gaan verschijnen. Tot die tijd moeten we doen met deze titeltrack.

Chosen Hell van Comeback Kid. De nieuwe plaat moet dus in november gaan verschijnen en heet dus ook Chosen Hell. De titel van vandaag: High Five. In Your Face With, en dan moeten we hem afmaken, A Chair. Die uitspraak kom ik ooit tegen en ik vind die grappig hoe die opbouwt naar High Five. Maar positief en je zegt iets minder positief, met een stoel nog minder positief. Maar dat geeft wel een beetje aan wat mijn gevoel is bij de nieuwe plaat van No Cure. It Is Going To Get Dark. Ik heb een paar weken geleden er al een track van gedraaid en sindsdien heeft die plaat zich in mijn brein genesteld. De intensiteit van die plaat is wel zo extreem hoog. Naast de agressiviteit die erin zit, maakt dat ik gewoon met regelmaat teruggaat naar die plaat. Dat ik denk van, ik wil even iets horen wat me een beetje opfokt, wat me een beetje energie geeft, wat me aanzet. Dus dan kom ik uit bij die nieuwe plaat van No Cure, It Is Going To Get Dark. Al is het alleen maar vanwege onder andere deze track, de samenwerking met de KJ Strain. Purity Spiral, dit is No Cure.

0: Zonuur.
1: Vorige week verscheen er een filmpje op de socials van Björn's Betonuur en King Distortion. Dat was de pitch van Dubai Coke. Die willen namelijk heel erg graag het nummer No Kings aan jou als luisteraar van dit programma laten horen. De vraag was heel simpel. Moet ik deze track draaien in de show? Ja of nee? En er werd massaal op gereageerd. Dus bij deze Dubai Coke met No Kings.

Lil Kings van Dubai Coke. De band die afgelopen week de pitch instuurde en waar jullie massaal, zeg maar gerust, op stemden. En daarmee zijn we aangekomen bij de laatste track van dit uur van Björn's Betonuur. Hier bij Kink Distortion. Ik dank je voor het luisteren en ik wijs je er nog graag even op dat we tickets weggeven via de socials van Björn's Betonuur en Kink Distortion voor de show van Dimmu Borgir samen met Behemoth 18 oktober in de Mainstage in Den Bosch. Voor de rest is deze show opgenomen en terug te beluisteren via de vaste podcastkanalen van Kink. Dat is kink.nl/podcast en de Kink app. Dit is Nepal Beth met Scum. Ik dank je voor het luisteren.

0: Kink. 18 plus, speel bewust.
1: Is ja? Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7.
1: Wat een geld!
3: 50.000, potverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er wordt veel meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van hun hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. In Belgrado is een herdenkingsdienst gehouden voor de voormalige Servische generaal Mladic. Hij overleed in de gevangenis van Scheveningen, waar hij levenslang uitzat voor oorlogsmisdaden, onder andere de massamoord in Srebrenica. Er was een minister bij van de Servische regering. Mladic wordt maandag begraven. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu ook. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk tussen Perpignan en de Spaanse grens woedt nog volop. Honderden brandweerlieden zijn ingezet met een helikopter en een blusvliegtuig. Maar door de droogte en de wind is het moeilijk te blussen en het gebied is ook moeilijk te bereiken. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plaatsen helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt 22 graden. Maandag zelfs rond de 25. En dat was het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het is weer zaterdagavond en dus is het weer tijd voor de broodnodige Nederlandse en deze week vooral ook Belgische metal vitamines. Onze gast van deze week komt helemaal uit België en we zijn hem enorm vereerd dat hij die lange rit naar onze studio in de Bees in Utrecht heeft ondernomen. Maar onze gast moet vooral niet denken dat dit enorm bijzonder is. Nadat wij vorige week Latin American agent Erik de Haas rechtstreeks uit Brazilië hebben ontvangen.
1: São Paulo!
0: Dus België.
1: Nou, stel niks voor.
0: Maar we zijn wel ontzettend blij dat hij er is. En wie het is, dat ga ik je zo vertellen. Wat voor muziek draaide je trouwens zo in de auto hier onderweg naartoe, gast?
2: Goh.
0: Jullie nieuwe single?
2: Nee. Oh. We waren aan het luisteren naar de laatste plaat van Everlast van House of Pain. En die heeft een country plaat uitgebracht. En dus heel rustig. Heel rustige vibe in de wagen.
0: Country, wauw.
2: Ja, ik sta er zelf van te kijken nu dat ik er zo bij stilsta.
0: Ja, ik ben ook even shocked. Ja. Maar dat kan.
1: Gaat altijd de goede kant op, ik weet wel, deze show.
0: Het is ook een hele diverse gast, dit.
1: Ja, wel.
2: Ik weet nu wel niet of ik die plaat nog eens ga beluisteren. Het was de eerste keer dat ik ze...
0: En gelijk ook misschien wel de laatste.
2: Ja, voilà. De kans is groot.
0: Voilà, daar snap ik. Maar eerst mijn vaste tafelgasten. Ik ben weer ontzettend blij jullie te zien.
1: Echt niet.
0: De gitarist van het Dutch Metal Legends Marder. Nee, de oudste en veruit wijste hier aan tafel.
1: Yo, hey.
0: Rick Bamon.
1: Hey, hallo.
3: Hey, ik vond dat wel meer de slow clap part.
0: En terug van vakantie.
1: Hallo.
0: Heerlijk ontspannen en klaar voor de eerste woordgrap. De man in ontelbaar veel bands. Ruter van Noordenburg.
1: Hey.
3: Waarom krijg ik nou weer de
1: Geniet even van het applaus.
0: Tegenover mij ernst. Dat een beetje af. Tegenover mij ernst. Ja, klaar. Helemaal mooi. Ik dacht, jongens, we gaan gelijk even een nummer draaien. Waarom ook niet? En van een band die... Ik zie wel enige parallel met onze gast.
1: Oké.
2: Okay. Dan ben ik wel heel benieuwd. Ja,
0: ja, ja.
1: Dan zijn wij benieuwd.
0: All right. Komt-ie aan.
3: Da-da.

0: Oh, er kwam nog één laatste stukje aan, maar helaas, dat stukje heb ik afgekapt. Het allerleukste seconde, inderdaad, ja. Ja, dat was Pet in bed van Van Dalen. En ja, ik zag een lichte parallel met onze gast. Nederlandstalig, dat is mijn idee. Ja, ja. En een soort van, noem het humor. Dat zag ik ook een parallel. Voor de rest is er veel. Maar
1: dat was het dan ook.
0: Ja, maar daar ben ik heel goed in. Ja. Dus,
2: nee, dan moet je Rikkers leren met zijn galopjes zoeken.
0: Ja, misschien inderdaad een idee.
1: Ja, laat maar op voor straks.
0: Oh ja,
1: blijf luisteren. Nog, ik heb er weer één namelijk.
0: Ik krijg nu al zin in.
3: Ja, Ernst. Ja, ik ben er ook weer.
0: Ja. Het is weer tijd om onze gast romantisch voor te stellen.
2: Ik zie onze gast wel kijken. Wat ben ik nou weer beland?
0: Ja.
2: Het wordt alleen maar erger.
0: Dat denkt iedereen. Wanneer de avond valt en zelfs de hardste gitaren zwijgen, hoor ik ergens in België een eenzame fanfaar.
3: Fanfaar.
0: Zij speelt een lied over een man die zijn demonen bezong. En van iedere ergernis een liefdesverklaring aan de metal maakte.
3: Metal.
0: Zijn woorden kunnen bijten, zijn riffs kunnen verwonden. Maar achter dat t-shirt van Metallica klopt een kwetsbaar hart.
3: Heb je het nu over jezelf?
0: Een hart dat soms verdwaalde, maar altijd weer een weg vond. Langs donkere zalen, gouden platen en dromen zonder spijt.
3: Spijt.
0: O, advocaat van mijn duivel, wees vannacht mijn superheld. Mijn eigen tedere metalgod. Jeroen Kamerlink van Freddy Milkling.
2: Wow, die was wel heel goed.
4: Jesus.
0: Ja, hè?
4: Dit is de beste aankondiging die ik ooit heb gekregen.
0: Ja. Nou, en daar moet ik toch heel veel voor doen, dacht ik zo.
2: Maar is hier maar één met een Metallica shirtje aan alleen? Ben jij?
0: Ja.
1: Met een H&M gehaald, hè?
4: Ik ga dat vanaf nu gebruiken als intro van onze shows gewoon.
0: Doen! Dat is een...
4: Allee, ik ga daar nog eens over nadenken, maar het was toch sterk.
0: Ja, dus, dank u.
4: Thanks for having me.
0: Graag gedaan, hè. Hartstikke tof. En inderdaad, voor de gelegenheid heb ik bij de verkeerde winkel, een hele foute winkel, een Metallica t-shirt inderdaad gekocht. Dat vond ik even gezellig. Speciaal voor jou, zeg maar.
4: Maar ik wil daar dan meteen zo een misverstand voor uit de wereld helpen eigenlijk. Want er zijn heel veel mensen die denken dat ik een song ooit heb gemaakt dat gaat over t-shirts uit de H&M. De Metallica t-shirts
0: uit
4: de H&M.
0: Ik heb het speciaal daar gehaald.
4: Maar dat zie ik. Dat is heel mooi. Maar...
0: Dank je.
4: Vestimentair oké, hoor, maar... Het ding is, eigenlijk gaat de song niet specifiek over de H&M, over de winkel en over die shirts die uit die winkel komen. Het gaat over de mensen die hem dragen. Of dat dan nu uit de H&M komt, of uit de Primark, of je hebt hem bij de Poplarge of op een optreden gekocht. Maar als je er niks van kent, daar gaat de song over. Maar er zijn heel veel mensen die ondertussen denken, ja, die heeft iets tegen shirts uit de H&M. Dat is niet waar, ik hoop dat daar ook. Zoals die op iets trekken, die shirts, dan why the fuck not? Die bands zorgen er zelf voor dat die shirts daar liggen. Maar dit gezegd zijnde... Ja, dit helpt ook helemaal niks dat ik dit probeer uit te leggen natuurlijk aan de klote wereld waar we tegenwoordig in leven. En mensen die toch maar
0: al... Goed deze uitzending.
2: Lekker luchtig.
4: Ik dacht, we gaan hier direct erin vliegen. Ja, nee.
2: Vol erin.
0: Ja. Ik vind het wel gezellig.
1: Volgestrekt, denk ik.
4: Het is maar een mooi shirt, ja.
0: Ja, dankjewel.
1: Het ziet er goed uit, hè.
0: Dank je. Ik dacht...
1: In plaats van een grijze wolle trui, maar dit is toch iets te warm.
2: Ik vind het ook wel het mooist aangeklede compliment wat jij tot nu toe hebt gehad.
4: Zonder schrijffouten ook.
0: Zeker. Lekker, hè?
4: Metallico.
2: Je hebt de onderkant nog niet gezien. Is dat
0: waar? Nee, dat klopt.
1: Alleen inderdaad. Die bandleden van Iron Maiden dan.
0: Dat is wel een beetje anders,
1: klopt iets niet, hè?
0: Ik dacht wel, klopt iets niet, maar...
4: Fade to back.
0: Ja, precies, ja. Zo is het, jongens.
4: Goed, dank u.
0: Hey, we gaan even terug naar heel lang geleden. Volgens mij ben jij geboren in 1979 in Wilrijk. Klopt dat?
4: In Wilrijk, ja.
0: Wilrijk.
4: Klopt, ja.
0: Ik dacht, doe Vlaams, maar dat ook niet aan.
4: Antwerpen. Maar voor de rest heb ik daar helemaal niks mee te maken met Wilrijk eigenlijk.
0: Oh.
4: Mijn ma was uit Antwerpen afkomstig.
0: Ja.
4: En dat is zo goed als de enige reden waarom ik daar ben geboren. Want ik ben eigenlijk oorspronkelijk van Brussel. Ja.
0: Dat is een beetje jouw regen. Nee, dat geeft helemaal niet. Kom je uit een muzikaal gezin?
4: Goh, ik denk het wel, want mijn ma was een sopraan. Okay. Of is nog altijd een sopraan, want ze zingt nog steeds in een koor.
0: Ja.
4: En mijn vader die was in de jaren 70 actief in een folkband.
2: Kijk.
4: En die folkband die heette de Druge Heiring. Dus de Droge Haring.
0: Okay.
4: Maar dan in het Brussels. Ja. En die traden dan ja, zo wat overal in Vlaanderen, ook wel in Frankrijk op. En dat was... ja, folk muziek, een plaat uitgebracht en zo.
2: Hoe spreken ze daar?
0: Oh, dus wel,
4: dus
0: wel.
4: Er lag wel wat gitaarmateriaal thuis waar dat ik wel kon...
0: En wat draaiden jouw ouders zoal thuis? Ook in die hoek?
4: Ja, mijn klassiek, vader... Sopraan, die, ja, dat was eigenlijk allemaal vrij saai. De platen die ik mij kon herinneren dat mijn pa had, was zo van die... hoe noemt hij? John Denver en zo van die dingen.
0: Oh, Jesus.
4: Maar mijn vader die had bijvoorbeeld wel alle platen van Urbanus. En dat, ja, zoals elk gezin uit de jaren 70, 80 had iedereen die platen, denk ik in Nederland ook. En als klein manneke heb ik dan natuurlijk kapot gedraaid. Hè. Maar voor de rest had hij... Maar wij hadden geen platen van de Beatles. Wij hadden geen platen van de Stones. Op dat vlak was dat heel triestig eigenlijk, als ik dat zo moet zeggen. Maar ja, mijn vader die luisterde wel graag naar Nederlandstalige dingen, zoals Boudewijn de Groot en wat was er toen nog allemaal? Clouseau en zo van die dingen.
0: God, dat is waar ook. Wanneer kwam jij een beetje met de hardere muziek in aanraking?
4: Ja, dat moet geweest zijn op de middelbare school, wanneer dat ik zo ongeveer 13 jaar was. Ik luisterde toen heel veel naar hip-hop, naar oldschool hip-hop. Eigenlijk nog altijd veel, hè? Maar ik was toen in de ban van bands zoals Public Enemy, De La Soul, A Tribe Called Quest en zo van die dingen.
0: En Tony Scott...
4: Tony Scott, die ken ik niet. Wie is
0: heel goed.
4: Ja.
0: Dat is de enige die ik ken.
1: Tony Nederlandse, toch?
0: Is dat
4: Tony Amsterdam. Scott als Iron Man of zo? Nee, dat is Tony Stark.
0: Ja, nee.
4: Nee, maar ik liep daar rond op school en er waren ze van die stoere kerels van een paar jaar hoger die mij dan zagen rondlopen en die mij op een dag aanspraken en zeiden van... het moet eens gaan gedaan zijn met naar die klote loser muziek te luisteren. Dit zijn een paar platen die je thuis eens moet opzetten. En misschien vind je dat wel cool.
0: Je kreeg huiswerk mee.
4: Sorry?
0: Je kreeg huiswerk mee.
4: Ja, ik kreeg echt huiswerk mee. Dus de eerste platen dat die mij meegaven waren... Blood Sugar Sex Magik van de Red Hot Chili Peppers. Mm-hmm. Rage Against the Machine. Ik denk een plaat van Napalm Death. Van Death. En dan Sepultura, denk ik ook nog.
0: En welke vond je het leukst?
4: Ja, ik was meteen verkocht voor Rage Against the Machine en de Red Hot Chili Peppers. Dat was toen ook wanneer dat dan net uit was, hè, die periode, die Blood Sugar Sex Magik. En ik was zo geobsedeerd door die bassound en die, hoe dat allemaal klonk, dat ik dat ook wou kunnen. Ik heb toen ook meteen van mijn vader een basgitaar afgeluisterd om dat ook allemaal zoals fleet te kunnen spelen.
0: Ja.
4: En toen is het wel zo begonnen, hè, dan Rage Against the Machine en al die bands die op dat moment ook uitkwamen, zoals Clawfinger en Therapy en wat was het nog allemaal. Maar dan ook de zwaardere muziek ook beginnen. Sepultura, Pantera, you name it. Dat ging er gelijk zoete broodjes in.
0: En vond je uiteindelijk Death ook tof? En Napalm Death?
4: Ja, ik ken die eerste platen daarvan. Maar ik heb dat is bij mij niet blijven plakken.
0: Dus daar gestopt ook, zeg maar.
4: Bij mij, de muziek dat het altijd het meeste heeft gedaan... Dat is ook de lijn dat je terugvindt in al hetgeen wat ik maak. Zowel bij Fleddy Mercury als bij Coffin Feeder. Is dat er moet groove in zitten. Ja. Het moet... Er zit altijd een soort van... Het heeft altijd zo op een of andere manier iets met hip-hop te maken. Waarom vond ik bijvoorbeeld Chaos AD van Sepultura een mega vette plaat? Ja, omdat die gewoon de boel toen helemaal open trokken. En dat klonk heel crossover eigenlijk, die plaat. Zeker als je dat vergelijkt met Arise, de plaat ervoor.
0: Ja, daarom haakte ik af. Maar ja, ik snap het andere juist aanhaken.
2: Ik,
0: wel, ja,
2: en, ik heb ze ook pas daar leren kennen, dus ik... Ik ben ook
4: En toen kwamen er bands zoals Korn en ja, dat was echt, dat heeft voor mij nog meer deuren open. zo is dat eigenlijk allemaal begonnen. En dan ja, basgitaar beginnen spelen. Dan die basgitaar, beugitaar beginnen spelen. En dan bandjes begonnen. En zo was de bal aan het rollen gegaan.
0: Daar gaan wij het zo meteen wel over hebben, denk ik. Laten we eventjes een nummer gaan draaien. Ik kreeg van jou een cd vorige week.
1: Ja, die kreeg je vorige week van mij.
0: Ja. Je had van een band Doodsridder... Had jij een cd gekregen?
1: Ja, op Dynamo Metal Fest. We hadden ze volgens mij al een keer gedraaid. En ik kwam een bandlid tegen en die had een cadeau. Dat was deze cd, maar ik maakte hem open en er zat niks in. Dus, oh, dat was een beetje vervelend. Geef je adres maar. Dus hij heeft het opgestuurd. En
2: ik wilde net zeggen, wel jammer dat ze het altijd aan jou geven. Maar nu snap ik het.
1: Muziek waar jij meer mee hebt dan ik. Dus ik geef hem aan jou.
0: Nou, dat is ontzettend lief van je.
1: Maar bedankt natuurlijk aan de guys voor het opsturen.
0: En met cd.
1: Zo kom je in de show, hè.
0: Ja. En met cd heb ik ook ontzettend handig. Dus,
1: en nu met cd, ja. Ik heb hem wel weer even gecontroleerd voor ik hem jou weggaf. Want
0: ja, nee,
1: ik geef natuurlijk geen rare dingen weg, snap je wel.
2: Nou, daarom gaf je die lege hoes aan mij net.
0: Nou, er staan op deze plaat, is een EP zal het zijn, er staan 3 nummers op. En ik heb eigenlijk heel simpel voor de kortste gekozen. 2 waren rond de 10 minuten en 1 4 minuten.
1: Nou, dat snap ik hem wel, ja.
0: Voilà, dat wordt dus een van...
2: Intro, waarschijnlijk.
0: Geen idee. Gaan even luisteren naar Doodsridder.

0: Dat was Doodsridder.
1: Goed, die einde.
0: Nou ja, maar dat is heel raar inderdaad. Ook weet waar het er komt. Ik laat hem overvloeien. Dat is niet handig nu. Nee,
2: ik vind dat wel een gemiste kans eigenlijk. Dat je om de grap helemaal af te maken. Dat je niet gewoon zo 4 minuten niks hebt laten horen. En dat dan zo gezegd die cd dan niet in de doos stak. Dat je die dan had opgezet. Maar goed. Dat
0: was
2: nu een gemiste kans.
1: Daar kom je nu mee. Daar had je ook een
2: maar hij had het al opgezet. Het was te laat.
0: Helaas inderdaad. Sorry.
3: Dit is een cd die we hebben gehad op die demo. En dan 4 minuten niks.
0: En dan even niks inderdaad. Ja, ik vind het een aardig idee.
1: We kunnen hem nog inlassen.
0: Ja, maar we zijn eigenlijk ook weer te sympathiek daar dan voor.
2: Het is dat.
1: Jij?
2: Dat van mij.
0: Ik doe mijn best. Ik doe mijn best in ieder geval. Verzamel jij vinyl, cd's?
2: Ja. Ik heb... ik heb een pak cd's thuis staan. Ik heb dat nooit geteld eigenlijk, maar het is wel een muur vol. En een paar jaar geleden heb ik dan zo'n Spotify Premium abonnement aangegaan. Ja. Met als reden dat ik dan minder zou gaan kopen.
3: Niet gelukkig.
2: En sinds dat ik dat Spotify Premium abonnement heb ik nog nooit zoveel vinyl gekocht.
1: Precies. Oh, vette band.
2: Echt. En je ken je dat als je zo vinyl koopt? Dan, je bestelt die vinyl. Je bent blij van, ik heb weer een nieuwe vinyl gekocht. Of in de winkel. Je koopt een vinyl en dan kom je thuis. Je doet dat open. Je bekijkt de kleur van de plaat die je hebt gekocht. Je bekijkt de achterkant, de insert. En dan ga je die gewoon zo... in de kast al steken. Dus eigenlijk doe je ook geen reet met die vinyl. Hè. Bij mij is dat toch zo.
3: Ik zet er minimaal wel 1 keer op.
2: Ik doe dat te weinig.
0: Ik heb nog steeds een tas thuis liggen van, denk meer dan een maand geleden die gekocht heb, en liggen nu nog in de tas. Maar ik heb ze wel. Dus voor de verzameling is het mooi, maar niet dat ik het al heb gedraaid, zeg maar.
2: Het is precies meer een gevoel dat je moet hebben, dat je dat hebt gekocht. Ja. Dat is satisfaction van, dat is nu van mij. It's good.
0: Ja. Dat is klaar.
2: Ja.
3: Nee, de volgende.
2: Ja, ik heb wel een pak dingen nu thuis liggen.
0: En waar zit je muziek zoal? Je hebt het al over hip-hop aangegeven. Verzamel je dat ook?
2: Ja, ik heb... Ik ben zo... Hoe moet je dat zeggen? Ik ben zo een reserve-metaller. Of een reserve-hip-hopper. Ik luister evenveel naar hip-hop als naar metal. Maar dan wel eerder de old-school hip-hop. Ik ben niet zo van de nieuwe generatie drill-rappers, of hoe noemen ze nu. Ik ben nog altijd wel een fan van alles wat dat piept en kraakt. Maar my all-time favorite band is en blijft de Beastie Boys. En dus als ik vinyl begon te kopen, dan was het voornamelijk hip-hop. Omdat ik ook turntablism doe en scratchen en zo van die dingen. En ik vond dat heel leuk om te hebben. Maar na een tijd is dat beginnen doorlopen naar de metalplaten. En hebben dingetjes willen. Bepaalde uitvoeringen van platen. Als het een limited edition op een bepaald kleurtje is, toch wel graag die kleur willen hebben en zo. Maar het is echt 50-50. Ik denk, mijn platencollectie is echt wel 50% metal, 50%
0: En die hip-hop. Tijd besteed je ook zelf aan luisteren? De helft hip-hop en de helft metal?
2: Ik luister... ik luister heel veel muziek. Ik luister... de laatste jaren meer naar hip-hop dan naar metal. De enige reden dat ik daaraan kan geven is dat er heel weinig nieuwe dingen uitkomen die mij kunnen boeien. En ik bedoel daar niks slecht mee, dat is puur persoonlijk, maar er is zeer weinig de laatste, laat ons zeggen, 25 jaar uitgekomen waar dat ik persoonlijk van ben weggeblazen. Daarmee wil ik niet zeggen dat er geen goede platen zijn uitgekomen, of dat ik alleen maar slechte dingen heb gezien. Absoluut niet. Maar ik ben geen enkele Sepultura of Korn of Slipknot of zo nog tegengekomen de afgelopen 25 jaar.
0: En ja, ik ben het wel met je eens.
3: Hoor je meer?
0: Alleen, ik voel me ook een beetje dan bij mezelf af. De indruk die de platen op je maken is al tussen je 15 en je 25ste.
2: Ja.
0: En die heb ik al even achter de rug. Dus ja, in die periode kwamen er allemaal klekkers uit. Maar nu ervaar ik hetzelfde als jij. Ik denk, ze zijn niet zo heel spannend meer. Maar misschien komt het door je leeftijd dat je alles al een keer gehoord en gezien hebt.
2: Zeker. Je wordt minder indruk maakt. En je bent kritischer ook. Je bent minder impressed door nieuwe dingen. Maar we werden ook wel in de jaren 90, ik bedoel dan zo echt wel tussen... van pakweg van 91 tot 97, wij werden verwend. Op ons, in die tienerjaren. Ik bedoel, elke week was er wel iets anders. Elke week, dat was niet normaal. En het was niet via internet dat je dat leerde kennen. Het was via The Rock Sound of zo van die boekjes. Ja, of op school.
1: Headbangers Ball, man.
2: Headbangers Ball, MTV en zo. Maar het is eindeloos hoeveel dat er toen uitkwam. En dat allemaal op zichzelf stond. Niet alleen in metal, in hip-hop, in alternatieve muziek ook. Ja. En ja, je wordt ouder en je bent daar minder, je bent kritischer, denk ik.
0: Klopt. Maar verder begrijp ik dat mijn dochter van inmiddels 17 ook heel erg teruggrijpt. En dan vooral naar de jaren 70 en 80. Dat ze dat een gavere periode, vindt zij, een gavere periode vindt dan nu.
1: Goed opgevoed, Ernst.
0: En dat komt mede waarschijnlijk wat ze van mij mee krijgt. Maar ze vindt er ook meer diepgang in zitten, zeg maar.
2: Maar het is,
0: en dat vind ik zelf ook, dat zal aan mij liggen. Maar
2: het is ook heel gek dat hoeveel dat die generatie, want ik zie dat bij mij thuis ook. Ik heb twee dochters, eentje dat 17 wordt binnenkort en de andere is 18. Die zitten heel veel op TikTok, maar die leren heel veel op TikTok kennen van die oude muziek waar dat wij naar luisteren. Het eerste voorbeeld dat ik mij voor de geest kan halen is Deftones. Dat is een band die
1: helemaal terug.
2: Ja. De eerste keer dat ik Deftones live heb gezien was in 6 of in 97 in Brussel met de Around the Fur plaat. En,
1: echt hetzelfde traject.
2: En nu, ik ben in het begin van het jaar ben ik naar de Deftones gaan kijken in Vorst Nationaal. En ik zat tussen allemaal meisjes. Ik ben een oude man, dus ik ga al zitten. Ik doe de parterre niet meer.
0: Ik ken dat wel.
2: Dat is dichter bij het toilet en bij de bar.
3: Ik sta altijd vooraan.
2: Maar dus rond ons zaten er alleen maar meisjes van de generatie van mijn dochters. Ik zei van, what the fuck?
1: Toch?
2: Dat is echt maf hoe dat daar verschoven
3: misschien
2: is.
3: Ontdekt door TikTok.
1: Maar die nieuwste plaat van Deftones is ook echt weer heel goed.
3: Ja, ja.
1: Het is wel jammer dat de gitarist niet.
0: Hey, ben je ook? Heb je nog iets met klassieke metal? Jaren 80? Heavy metal, thrash metal?
2: Ik ken de classics, maar er zijn
0: naam,
2: zo geen platen of echt ganse platen die ik ga zeggen van dat is mijn lievelingsplaat uit de 80's. Buiten dan misschien een paar platen van Metallica die ik dan wel ken. Maar ik ben geen Saxon-fan of die dingen. Nee, ik ben echt een kid van de newer school van metal. Ja, vanaf de jaren 95,
0: Dus in jouw
2: 96,
0: verzameling zitten niet de classics van Iron Maiden en dat soort dingen?
2: Ik heb platen van Black Sabbath bijvoorbeeld wel. Ik heb platen van AC/DC. Ik heb ook platen van Iron Maiden. Heel veel heb ik ook leren kennen door mijn vrouw, die dan ook wel wat meer naar de klassiekere metal neigt. Maar minder. Toch wel een pak minder. Ja.
0: Oké.
2: Sorry, hè. Ja.
0: Nee, je kan er ook niks aan doen. Dus nee hoor. We gaan even naar jouw nummer 3 toe.
3: Ah.
0: Dat lijkt me even leuk. Heb jij enig idee wat er op jouw nummer 3 wat dat is? Of moet je even helpen?
2: Als dat dezelfde nummer 3 is als dat ik zelf had doorgegeven, dan weet ik over wat het gaat. Ja, jullie hadden mij gevraagd dat ik 3 nummers zou doorsturen. Ja, en ik dacht, er moet toch wel een Nederlandse band tussen zitten. En ik heb er dan wel de band uitgekozen waar dat ik eigenlijk van, allee, toch wel de laatste jaren wel fan van ben geweest of nog altijd ben. Dat ik wel impressive vond wat dat ze deden. Ik ben ook een hele grote Every Time I Die van de band Every Time I Die, The Bronx. Ik ben een Southern Hardcore fan. En John Coffey is wel een band die ook heel hard beïnvloed is door die bands.
1: Absoluut.
2: Ik denk dat David ook wel een grote fan van Keith Buckley is, want hij klinkt ook wel als Keith Buckley of als de zanger van de Bronx. En ik vind dat een van de vetste Nederlandse bands. Daarom dat ik ze naar voren heb geschoven.
0: Oké, nou, dan gaan we luisteren naar Broke Neck van John Coffey.

0: 50 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
0: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
15: Dit is Kink Distortion.

0: Ja, we zitten hier met Jeroen van Fleddy Milkely. En daar gaan we zo meteen nog uitgebreid mee verder babbelen. Eerst gaan wij naar een Belgische band, Meridian. En zij komen uit... Ham. Ham in Limburg.
1: Ham? Ja.
0: Ja, zie ik dat goed?
1: Ja.
0: Of is het Harn met een N? Dat zul ik ook niet zien.
1: Je hebt Ham. Het Ham of Hamme.
0: Ham is het.
1: Ham, dat is Limburg.
0: Ja,
1: Limburg.
0: Ja, daar komen ze vandaan.
2: De soep en de patatten.
0: Yes, Ham. Ze maken melodieuze death metal. En ze hebben dit jaar een debuutalbum uitgebracht. En ja, ik dacht met onze Belgische gast, hoe mooi kan het zijn?
2: Ken je de band toevallig?
1: Nee, ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, sorry. Ja. Dat is weer al punten.
3: Wij ook niet hoor. Dus,
0: dat geeft niet. Ja. En we gaan ons laten verrassen.

0: Goed, dat was onze vrienden van Meridian. En je hoorde een nummer, Infanticide. Ja, korte indruk.
1: Nou ja, Rutger, die viel wat op vooral.
2: Ik dacht in het begin gewoon dat het eerst even dat het een Metallica cover was.
1: En ik dacht in het begin van, dat vind ik wel een lekker riffje.
2: Ja,
1: maar dat vind ik van Metallica namelijk ook. Ja, ik hoorde het alweer niet, maar toen je het later zei, dacht ik, misschien.
0: En zelfs de tekst dacht je duidelijk.
2: Ja, dat is de band van het shirt wat jij bij de H&M hebt gekocht.
0: Ja. Goed je het uitlegt, want ik krijg geen idee.
3: Metallico.
0: Metallico.
1: Ja, jij kent geen één nummer van, toch?
0: Nee. Dus ik was helemaal verrast. Ik herinner me niet. Weet jij nog wanneer je voor het eerst een instrument... Nou goed, je vertelde ik al natuurlijk dat je ouders instrumenten hadden. Wanneer ontstond daar bij jou een beetje een...
3: Ja, van zodra ik de Red Hot Chili Peppers hoorde. Toen wou ik echt wel beginnen dan naspelen en doen.
0: Op 13, 14 jaar geleden,
3: 14 jaar of zo was ik. Ja, 14 en toen heb ik mijn eerste basgitaar gekocht. Alleen gekregen.
0: Want die lag niet thuis. Die lag niet thuis.
3: Dat hadden we nu. Mijn pa die had enkel van die akoestische gitaren. En dus daar kon je dan wel wat op rommelen.
0: Maar waarom een bas? Waarom niet, ja, niet een gitaar?
3: Ik dacht, ja, ik was zo gefascineerd door wat dat Flea deed op die bas. Ja. Dat ik dat ook wou kunnen. Het was eigenlijk niet meer dan dat. Maar dat is wel vrij snel overgegaan. Dus ik denk een jaar of twee later.
2: Hoe moeilijk het was.
3: Ja, nee. Maar ik raakte daar nog wel mee weg. Hoor. Zo die daar slappen en zo. Ik kon wel. Ik had zo die tablaturen boeken en zo. En dat lukte nog wel vrij goed. Maar ik was dat beun aan een tijd. En ik begon ook zo wel wat fan van Nirvana en zo te worden. Ook zo. Nirvana is ook zo. In de jaren 90 toch was dat de perfecte instapmuziek om gitaar te leren spelen. Hè? Want het is allemaal zo simpel. En zo goed gevonden dat je kon dat heel gemakkelijk nadoen. En,
0: dus de basgitaar ging aan de zijkant en de akoestgitaar van je vader kwam tevoorschijn.
3: Ik ben dan eigenlijk vrij direct ook in metalbands beginnen spelen. En op een bepaald moment hadden we een nieuwe band opgericht. In 98 of zoiets was dat. En wij hadden geen bassist. En we hebben heel lang achter een bassist zitten zoeken. En uiteindelijk heb ik mijn 6 jaar jongere broer zo ver gekregen om te zeggen van... jij loser, jij doet hier nooit niks thuis. Je zit hier altijd in de zetel te gamen. Zou niet beter een keer bas spelen in onze band? Dan heb je tenminste een hobby. En die zei gewoon van... Ja, oké, dat is goed. Ik zal dat dan doen. En dat is...
0: Met vol enthousiasme is hij hier gewoon mee.
3: Okay. Omdat vol enthousiasme en is nu nog altijd de bassist van Fleddy. Oh. maar mijn broer is veel verder gegaan in dat basspelen. Mijn broer die heeft dat echt wel veel... kon dat veel rapper, veel beter en veel sneller. Mijn broer die begon dan naar Primus en naar Victor Wooten en Marcus Miller te luisteren. En speelde zo'n dingen na. Ja, dat kon ik niet. Hè. Dus ja... Vandaar. Maar dus ja, zo is het een beetje gelopen.
0: Ja, want je bent met je broer uiteindelijk de fanfare.
3: Ja.
0: Samen, wat is dat voor de luisteraar die geen idee heeft?
3: Wel ja, eind jaren 90 zijn we een metalband begonnen. Maar tegen 2004 waren we dat echt zo beu. Om altijd te moeten gaan spelen voor 5 man en een paardenkop, zoals dat we dat zeggen bij ons. En er was ook niet echt op dat moment een scene of niet echt... Het was niet echt dat hard leefde of zo rond 2003, 2004. Er waren wel hardcore shows, er waren wel metal shows. Maar de bands die doorbraken of waar je een keer een support van kon gaan spelen of de vettere shows, die kon je op één hand tellen. En dus we waren er zo op uitgekeken om zoveel deuren tegen onze neus toe te krijgen dat we die band hebben gestopt. En toen ben ik met mijn broer in 2004 de fanfare begonnen. En dat was iets totaal anders. Het was eigenlijk een Nederlandstalige rockband die in het Brussels dialect zong. Wat iets was dat in die periode ook wel in de mode was in Vlaanderen. Want ik weet niet of je Flip Cavalier kent. De zanger Flip Cavalier heeft ook een hip-hop groep gehad. Tof van Commerce. Die zong in het West-Vlaams. Maar er waren op dat moment ook bands die in het Antwerp zongen of in het Gens. En in Brussel mankeerde dat nog. En mijn broer en ik hadden zoiets van... Ah, we gaan... We gaan een Foo Fighters-achtige band starten en we zingen in het Brussels. Daarna is dat Nederlands geworden.
0: Ja.
3: En om een lang verhaal kort te maken, eigenlijk hebben we heel wat platen met die band opgenomen. Evenveel deuren tegen ons gezicht dichtgekregen als met die metalband. Maar op een bepaald moment zijn we wel iemand tegengekomen waarmee dat we dan zijn gaan samenspelen. En die, waar daar voor ons dan toch wel heel veel deuren zijn opengegaan. En dat is Urbanus.
0: Juist.
3: Ja.
0: Zullen we heel even luisteren naar een heel kort stukje? Dit van De Van Vaar.
3: Dat is lang geleden.

0: Ja, wat ik zeg, ik ben net zijn vinger ergens een beetje op doen. Maar
1: ja, wel een compliment.
0: Ik weet niet of je dat ook kent, maar ja.
2: Beetje dat reggae-achtige zo'n ritme erin.
0: Met een manier van zingen hier ook een beetje. Ja,
3: voorkomen. Slepende zangs, hè. Ja, dat doen.
2: Oké, nou goed, we hebben een beetje een indruk wat de fanfare deed. Ja. En inderdaad, jullie zijn dus inderdaad Urbanus tegen het lijf gelopen. En hier zingt hij even mee, denk ik, met jullie.
4: Ja, dit is een remake van De Wereld is om Zeep. Een van zijn hits van de jaren 70 die we in een nieuw jasje hebben gestoken. En hij had de hele tekst herschreven. Ik denk dat dit dateert van 2014 of zo. Eigenlijk het verhaal is gewoon dat Urbanus ons vroeg voor mee een song op te nemen op zijn, voor zijn nieuwe plaat.
2: Want hoe kom je bij jullie dan terecht?
4: We hadden ooit eens hem gevraagd voor een videoclip op te nemen. Om de hoofdrol te spelen in een van onze videoclips. Een atypische rol. Hij moest daar een weduwnaar in spelen. Helemaal niks om te lachen. En na die opnames zijn wij contact blijven houden. Ik ben ook heel goed bevriend geraakt met zijn dochter bijvoorbeeld. Wij kwamen daar heel veel bij hun thuis. Lisa, de dochter, die kwam heel vaak babysitten ook op mijn dochters en zo. Maar van de ene dag op de andere vroeg hij ons van... Wilt je geen song met mij opnemen voor mijn nieuwe plaat? En die plaat moest dan gepromoot worden. Dan zijn we mee on the road gegaan om bij de radiostations en op tv die songs te gaan spelen. En toen is er het idee gekomen van festivalshows te gaan doen. Waar dat we dus Urbanus zijn oude hits in een rockjasje staken en zo ging rocken eigenlijk. Hè. Dat is dan Urbanus en de fanfare geworden. En daar hebben wij toch wel 4 tournees mee gedaan. 5 tournees eigenlijk, ja.
2: Ja, dat is best, ja. Dat is best wel, ja, wel wat.
5: Urbanus was toch ook bekend in Nederland?
2: Zeker. Ik ben ooit in een theater naar hem wezen kijken, ja, met mijn broer.
5: Vaak op
2: ik
5: tv.
2: Ik denk in de jaren 90 was dat, denk ik.
5: Het is wel even geleden, eerlijk gezegd. Ja,
3: maar ik herken zijn stem wel meteen. Ja, ja. Dat is echt zo, ja. Zijn kop kan ik zo voor.
2: Hij heeft ook een paar films gemaakt.
3: Zijn jasje ook.
2: Ja. Coco Flanel, als ik goed herinner.
5: Ja, zeg maar Hector, wel
2: wat. Wat zeg je?
4: Hector.
2: Ja, Coco Hector, Flanel. Inderdaad, ja.
3: Als je het UC Brussel binnenloopt, dan moest ik vaak werken. Dan is die open, die ontvangst daar zo. Dat is gewoon een scène uit Urbanus.
4: Dezelfde
3: kleuren, alles.
4: Het Pajottenland.
3: Het is gewoon helemaal sepia daar.
2: Kan je trouwens serieus gesprekken met hem voeren? Vast wel, maar... Het is hij staat ook ontzettend als een lolbroek bekend.
4: Ja.
2: Als je bij hem thuis bent, valt het dan wel mee? Of,
4: Het is een... ik denk, ik kan gerust stellen dat de meeste gesprekken die we voeren... of die we al hebben gevoerd de afgelopen 15 jaar... dat meestal serieuze gesprekken waren.
2: Bloedserieuze gesprekken.
4: Ja. Ik denk, het is iemand die ook wel heel hard kan beginnen filosoferen over van alles en nog wat. De andere kant is natuurlijk wel... Urbanus is zoals die is. Die speelt geen tippetje of zo. Ik bedoel, die is gewoon zo. Die grappen...
2: Vind ik ook mooi.
4: Die moet daar geen moeite voor doen. Daar is weinig over nagedacht. Over,
2: alleen al de manier hoe die praat is ook eigenlijk is al best wel grappig. Zeg
3: het is
2: maar.
3: Grappig, het is heel herkenbaar. Dus,
2: zeker.
5: Treedt hij dan nu nog op? Of
4: die heeft...
5: Die horen niet zoveel meer heel veel van hem.
4: Maar hij heeft... ik denk dat hij vorig jaar heeft hij nog een theatertour gedaan door België en een stuk door Nederland. En ik denk dat zijn afscheidstournee was. Is ondertussen
2: hoe oud is die kerel, joh?
4: Ja, 77 nu.
2: Okay. 77?
4: Ja. De laatste tour dat we gedaan hebben met Urbanus en de Fanfare was 2 jaar geleden. Toen hebben we een reunietour gedaan. Dat waren een 10 shows, waaronder dat we op Zwarte Cross ook hebben gespeeld.
3: Oh, dat is vet.
5: Dat is vet, ja.
4: En ja, dat was plezant, hè. Ik heb dat al vaak gezegd. Ik heb denk ik 80, 85 shows gespeeld met Urbanus en de Fanfare. En elke show zelf keek ik naar links en zag ik Urbanus staan. En kon ik dat eigenlijk niet geloven dat ik dat aan het doen was. Want ja, ik heb het er straks ook al gezegd. De 8-jarige die die platen
2: grijpte,
4: die zou dat nooit hebben kunnen geloven. Maar dat is een beetje de story of my life ook. Want ik kan dat daarna nog van andere projecten ook zeggen. Zoals Angel Crew en zo. Die dingen waar ik ook nog in actief ben. Is datzelfde. Ik luisterde naar die bands zoals Length of Time en Deviate en zo van die dingen eind jaren 90. En ik speel nu met die gasten samen. En dat is, ja, dat is een beetje hetzelfde als dat Urbanus verhaal. En dat is heel maf dat dat... Ik vergelijk dat altijd met John Frusciante en de Red Hot Chili Peppers. Dus John Frusciante was ook een uber-fan van de Red Hot Chili Peppers. En dan opeens mocht hij daarbij gaan spelen. Ja. Voor hem was dat ook zo... Dat is een beetje hetzelfde bij mij in die projecten.
2: Ja, dat is ook zo'n documentaire van Netflix.
4: Ja, van de Peppers. Dat gaat over Hillel Slovak, de originele gitarist.
2: Dat Flea ook een soort van... Nou, een soort van misfit was, wij spreken, loser. Ja. En iedereen, niemand zag hem in zitten. En hij was emotioneel ook in die serie.
4: Ja, ja.
2: En dat die gitarist het toch iets in hem zag. En dat hij mee mocht doen. En dat het eigenlijk, ja goed, tenminste, we weten allemaal wat het hem gebracht heeft.
0: Een mooie documentaire is het. Ja. Ja, ik heb hem ook gezien. Ja.
4: Zeker
0: mooi.
4: De moeite.
0: Ja. De moeite waard, ja.
3: Maar die Phil Rockstar hebben jullie ook wel gezien dan, toch? Rockstar, waar Zach Wild in speelt. En Mark Wahlberg.
2: Nee.
3: Het is gebaseerd op Judas Priest. Maar je hebt eens kijken.
2: Oké.
4: Ik heb het al gezien, denk ik.
2: Ja. Lijkt me toch.
3: Zingt het echt, hè, daar trouwens.
2: Oké.
4: Nice.
2: We gaan een band waar jij ook in speelt, gaan we nu eens even draaien. We gaan zo meteen uiteraard een nieuwe single, of nieuw. Van mij is het een paar weken oud van Freddie Mercury. Maar goed, we gaan nu even Coffin Feeder, ga ik even draaien.
4: All right.
2: En ik weet niet, hoeveel platen jullie ermee uit?
4: Met Coffin Feeder. 2 EP's en 1 full album.
2: Van jullie full album af. Plane Zero.
4: Ah ja, cool, nice. Plane Zero is voor mij een persoonlijke favoriet ook, omdat... Dat is mijn guest vocals op van Mark Hunter van Chimera. Waar dat ik vroeger ook enorm fan van was en nog altijd ben. Maar wij kwamen te weten dat hij fan was van Coffin Feeder. Was dat te weten gekomen? We waren dat op een of andere manier te weten. We hadden hem gezien met een shirt of zoiets van ons aan. En we dachten, what the fuck, die dude draagt een shirt van onze band. Dat is altijd wel zo'n moment dat je denkt van, nice. En ik heb gewoon via Instagram was, heb ik hem gewoon een bericht gestuurd van, hey dude, nice shirt. Ik ben de gitarist, die ga geen goesting om op onze plaat te komen zingen.
2: Heeft hij dat?
4: En die zei, oké, en voilà.
2: Ja, misschien is dat shirt gekocht bij de H&M, dat weet ik niet zeker. Heeft hij geen idee wie Coffin Feeder was? Maar
4: dan moeten we dringend die licenties.
2: Ja.
4: Moeten we dringend die licenties van Coffin Feeder bij H&M eens gaan bekijken.
2: Dat hebben we goed plan. Ja. We gaan even luisteren naar Coffin Feeder.

0: Coffin Feeder.
1: Lekker
0: was dat.
1: Lekker.
0: Ja, lekker was dat, hè? Onze Jeroen zit er in veel meer dingen heeft hij gedaan. En bands enzovoort. Ik wil even een paar langslopen. We hebben het ook al gehad over jou voordat je de fanfare ging doen. Was het nou het Abnormal en Scuff?
1: Abnormal en Scuff.
0: Oh, Abnormal.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, daar is het eigenlijk allemaal zo'n beetje serieuzer geworden. Toen, dat was ook een grappig verhaal. Ik zat op school, vijfde middelbaar. Ik weet niet of dat in Nederland hetzelfde systeem is. Maar je bent ongeveer 16 op dat moment. En mijn leraar aardrijkskunde, dat was wel een hele coole kerel. Die speelde in een hardcore band, Abnormal. En die hadden een cd'tje. Een cassetje uit, zo'n tape.
0: Ja, dat was wel een coole leraar, ja.
1: En de hele school liep rond met shirts van die band.
0: Oh ja?
1: Nu, ik hou nog altijd in het midden of dat iedereen fan was van die band of dat ze gewoon goede punten op aardrijkskunde
0: hadden. Ja, dat denk ik ook.
1: Maar ik vond dan een vette band. Dat was precies een Belgische versie van Biohazard. Zo klonk dat. En die wist dat ik gitaar speelde en die kwam mij vragen na een les van zie je dat zitten om eens langs te komen om te komen mee gitaar spelen met ons, want wij zoeken nog een tweede gitarist. En dus ik dacht, what the fuck, ik bedoel, mijn leraar vraagt mij hier of dat ik in zijn band mag komen spelen.
2: Jij denkt, gaan we scoren, dus ik moet het doen.
1: Dus ik, s'avonds al repetitie, dus ik naar Halle gereden en dan kon ik gaan meer repeteren. Ik moet wel zeggen, dat is wel een speciaal gevoel, want je zit overdag in de les met je leraar aardrijkskunde. Ja. En s'avonds zit je dan pinten te drinken en joints te roken met diezelfde leraar. Dat is een beetje een andere setting. Maar zo is het eigenlijk begonnen. En zo ben ik in die hardcore scene zo wat gerold. Want de zanger van de band, die was heel actief. Ging heel veel naar shows. Was bevriend met de jongens van Deviate. Zong ook mee op een paar platen van Deviate. En die nam mij mee naar hardcore shows. En zo heb ik die hele Belgische scene leren kennen. En daar is het voor mij eigenlijk allemaal wel grotendeels gestart.
2: En aardrijkskunde cijfers?
1: Sorry?
2: Waren de aardrijkskundecijfers goed?
3: Die waren opeens
0: die waren ontzettend goed, denk ik.
1: Ik was er altijd door. En het grappige was ook de zanger van onze band. Die zijn pa was mijn leraar Duits.
0: Oh, echt?
1: En daar was ik altijd op gebuist. Altijd. Daar kon ik geen reet van Duits. Nog altijd niet. Dus,
0: Okay.
1: dat is bij mij heel raar gegaan. Dus op school.
2: Met, klinkt een stuk beter dan mijn school. Dus, kan je wel zeggen.
0: We gaan naar de bloody ballenbak. Alleen zoeken we de jingles, weer lang geleden.
2: Ik heb ook geen tijd om te schakelen. Hallo!
4: Oh.
0: Ja, sorry.
4: Hij had er wel al op tafel gezet.
2: Oh, je praat door mijn vriendin heen. Ja,
0: dat is jammer.
2: Dat is zo geil. Dat klinkt echt
3: goed. Nog een keer. Voor jou.
5: Rutgers, wat draaier.
2: Oh ja, het ballenbak zeg ik al.
0: Ja, dat denken we er nog steeds bij.
2: Ja, nee, ik heb al een paar
0: opnames. We proberen al 3 jaar een nieuwe tekst te krijgen. Maar
2: ik heb wel opnames.
0: Cool. Ik zou zeggen, leg even uit. Hier staat een enorme grote bak.
1: Hallo. What the fuck is dat hier al?
2: Jij wilde onnozel.
0: Jeroen luistert elke week. Echt, dat is mooi.
2: Oh jezus, dan kan hij ons vertellen welke nummers we nog niet gehad hebben. Dan weten we ook welke ballen we kwijt zijn.
0: Ja, inderdaad. Okay,
2: want er zouden 100 ballen in moeten zitten. Okay. Ik weet wel met een aangrenzende vorm van zekerheid dat niet meer het geval is. Maar we hebben wel 100 vragen. je mag er één trekken. Maar wees erop berust dat als je een heel tiental trekt, dat er eigenlijk een weggeefvraag is voor de luisteraar.
0: Nou, niet eigenlijk. Het is een weg.
1: Dus ik moet hier één een bal trekken en dan zien we wel.
2: Ja, ja, precies. Ja.
1: Die kleuren, dat maakt niet uit. Hoor.
3: Nee, het is geen lingo, hè.
1: Right. Ja. 95, een van de beste muziekjaren.
2: 95?
0: Noem eens een album uit het jaar. Ik denk van ik moet het niet vragen.
1: Terwijl ik het aan het zingen was, dacht ik, fuck, nu gaat hij vragen achter een plaat van 95. Ja. Wacht, 1995.
0: Welk
1: fuck, nee, dat is niet van 95. Wacht.
3: Iets van Korn.
1: Ja, nee, want de eerste plaats van 94 en de tweede van 96. Oh, zo nerdy ben ik van. Nirvana ook 94, laatste plaat. Fuck. De Foo Fighters. Hun eerste plaat, 95. Met de gun op zo. Ja, dat is de.
0: Oh.
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: This is a call to all my.
3: We doen het ermee.
0: Ja, ik kan het niet controleren, maar het is wel mooi.
1: Dus
0: maar
2: echte vraag is: stel je mag voor één dag iemand anders in de band zijn. Wie ben je dan?
4: Zijn broer.
0: Ja, dat denk ik ook. Het zal wel het mooiste antwoord zijn.
2: Nee, nee, doe maar niet.
1: Dan moet ik zo met mijn schoonzus slapen. Dat is toch raar?
0: Dat is inderdaad wel.
2: Ja, ik weet
1: dat kan we dat dat niet doen.
2: Het is wel één dag, hè? Dubbelzinnig.
0: Het mag ook gewoon overdag zijn. Dat is ook goed.
2: Ja, je hoeft niet alles te delen. Hè. Het kan ook gewoon de rol in de band zijn.
1: Fucking joh, dat vind ik echt een moeilijke.
2: Ja, maar de rol in de band, hè? Je hoeft het niet helemaal persoonlijk
1: te doen. Maar dan zou ik zeggen, dan zou ik kiezen voor de drummer.
2: Ja, die heeft een mooie vrouw.
1: Ja, dat mag er best wel zijn, maar... op basis van vrouwen, wacht. Ik zou zeggen de drummer, want ik zou keigraag ook zo eens kunnen drummen of zo. Ja. Ik snap het fysiek nog altijd niet hoe dat je dat doet.
2: Nee,
1: en
2: dat ook
1: voor een dag dat een
2: ik
1: keer kunnen.
2: Ik met twee van die stokken, dat helemaal niks. Ja,
1: het zit hem in de hersenen, denk ik. Dat bij ons niet, als gitarist of zo.
2: Geen idee.
1: Niet.
2: Maar ik kan prima spelen, een beetje meeplaybacken. Met mijn voeten en benen, maakt niet uit.
4: Een simpele vierkwarts lukt nog wel.
2: Geef mij twee stokken en ik verander gewoon in een Jostie. Dat hebben we niks.
1: Jostie.
0: Ja, de Jostie bent.
1: Dat
2: lukt gewoon niet.
0: Ik begrijp het wel.
1: Vond ik niet echt een woke opmerking, hoor.
2: Sorry.
4: Knip eruit.
2: Ik ken gewoon iemand die Jostie heet die heel slecht kan drummen.
1: De Jostie.
4: Die Jostie.
0: Dat verklaart het, jongens.
1: Ja.
0: We gaan het eerste uur afronden en wel met...
4: Muziek!
0: Ja, zeker. Ik zag vandaag een bericht voorbij komen. Misschien dat bericht iets ouder is, maar ik zag hem vandaag.
4: Dat zal het wel.
2: 3 maanden geleden. Ja.
0: Heel oud al. Ja,
4: dat
0: lijkt.
4: Zal het wel.
0: Het zou kunnen. Maar het was de band Overruled.
4: Ja.
0: En ik begreep dat zij gaan stoppen.
4: Ze gaan ermee stoppen.
2: Oh, echt?
0: Ja. En dat was het bericht.
4: Dat
0: wij
4: klopt,
0: gaan stoppen.
4: Ja.
0: Ze hebben dit jaar nog een EP uitgebracht. Ja, misschien ook niet zo vrolijk. En, misschien dat het wel... kom goed, jongens.
4: Het wordt echt een depressieve show. Op
0: dat
4: deze
0: is heerlijk. De herfst komt er ook aan.
1: Dat mag ook wel eens.
4: Het is al hartstikke donker buiten.
0: Ja, dus het is ook niet zo warm meer als het was.
2: Een lichtpuntje. Ik vind ineens nog een patch.
0: Hey. Oh, hoe is dat trouwens met onze patches?
2: Ja, dat is de laatste.
0: Dat is de laatste.
2: We hebben er nog één. Ik dacht dat ze allemaal op waren. Maar tussen de stickers komt
0: het. Nou, bij de volgende prijs die we uit gaan reiken, dan doen we die patch erbij. Zullen we het zo doen?
2: Ja hoor.
0: Of hang zelf nog... Nee,
4: dan doen we de patch erbij.
0: Doen we een patch erbij. Oké. Okay.
4: Maar laatste show inderdaad, volgens mij in november ergens. Ik weet de datum even niet uit mijn hoofd.
2: Alright.
4: En mocht er nog shows wat voor kunnen komen,
0: Overruled,
4: dan doen ze die ook nog wel. Maar midden november volgens mij dan echt stoppen ze echt mee.
0: Ja, dus,
4: jammer, hebben een leuk event.
0: Jammer inderdaad. Maar goed, laten we toch eventjes van hun laatste
4: gaan we nog even
0: EP
4: genieten.
0: Gaan we nummer draaien. Dus zometeen hoor je het nieuws. En dan zijn we zo meteen weer terug in het tweede uur.
4: Tot zo.
0: Dan horen we meer van Jeroen en Fleddy Milkley.
4: Yes.
0: Maar eerst Overruled.

0: Distortion.
1: Hallo zware jongens.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koutabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
8: Sportlife. Sportlife.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1+1 gratis. Gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
11: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
12: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedenavond, ik ben René Postma. Na het grote datalek bij Booking.com worden klanten veel vaker het doelwit van phishing, zegt de fraudehelpdesk. Ze krijgen bijvoorbeeld een appje dat van een hotel lijkt te komen over een extra betaling. Booking.com zegt dat ze mensen zoveel mogelijk helpen als ze zijn opgelicht. In Magdeburg in Midden-Duitsland is een mars voor de democratie gehouden. Duizenden mensen liepen mee. Ze zijn bezorgd omdat er morgen verkiezingen zijn in hun deelstaat en de extreemrechtse AfD ligt ver voor in de peilingen. Het zou voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dat een extreemrechtse partij in Duitsland gaat regeren. 2 vermiste kinderen in Zwijndrecht zijn alweer gevonden. Het zijn meisjes van 6 en 9. Ze zijn gezond en wel en de politie bedankt iedereen voor het zoeken. Er was een burgernetmelding gedaan en er werd ook met een helikopter naar ze gezocht. Een ontsnapte serval in Tilburg heeft 2 kippen gedood in een binnentuin in de buurt, zegt een dierenstichting. Die hielp eerst zoeken, maar niet alle tuinen zijn toegankelijk en dus adviseren ze nu om verder te zoeken met een drone. De serval ontsnapte vorig jaar ook al een keer. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon. Het wordt dan 22 graden en maandag rond de 25. En dat was het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: zit hier met Jeroen van Freddie Moogly.
1: Oh. Hij krijgt wel applaus.
0: Even een applausje voor Jeroen. Ja. En dan is het tijd voor, zonder zit.
2: Dames en heren.
3: Opgelet.
2: Opgelet.
3: Nou, dan zal ik dan eerst maar even waarnemen.
0: Ja, doe maar.
3: Hou jij vaker adem dan zit? Ik ga zeker vaker ademhalen dan zit. En ik ga vanaf 6 september beginnen. En niet te uitgebreid.
0: Heel goed.
3: Ik begin 6 september. Everything Decays release party is in Café de Jack in Eindhoven. Onder andere natuurlijk Everything Decays, maar ook Bone Ripper, Man & Splake. Dezelfde dag in de Musical Den Haag, Nefarious. Daar gaat het niet over, het gaat over Grindpad. Die staat in het voorprogramma. Ja. Musical Den Haag, 6 september. Dan ga ik even door naar Raven, 8 september. Het gaat niet over Raven, maar het gaat over voorprogramma Metal Beds. Metal Beds is eigenlijk de band voormalig Vortex.
0: Ah.
3: Kunnen dus niet, ook in de Musical Den Haag.
0: Vortex, ja.
1: Kunnen we item niet gewoon meer Likman Rick noemen?
3: Wikketik.
0: Dat is zo.
3: Even kijken hoor. Ik ga snel door. Even kijken wat we nog meer allemaal hebben. Boze Oog plus Swerve. Of Zwerven. Ik denk dat je Swerve zegt. Green Hornet. Jack's Music Bar Zwolle. 11 september. Nou, dan gaan we al heel snel richting natuurlijk Broeg Open Air.
0: Ja.
3: 2 dagen dit jaar.
0: Ik dacht dat het kort zou zijn.
3: 11 september ook.
1: Wie gaat even de jingle maken voor hem? Je moet een jingle maken. Voor
0: een nieuwe jingle weer.
3: Ja. Niet van mij. We gaan hier gewoon nog een vervanger voor zoeken. Dat lijkt me een beter plan.
0: We gaan nu zeker een vervanger voor zoeken. Absoluut.
3: 11 september is dus de eerste dag van Broeg Open Air. Nou, er spelen diverse Nederlandse acts ook. En 12 september natuurlijk dag 2. En Los Zwaar Jongens aanwezig, hè? Dus ik zou alleen daarom al...
0: Waar zijn wij?
3: Broeg.
0: Oh, of course.
1: Hij heeft het nog steeds over Broeg.
3: Ik hoop dat we dat nog weten.
0: Ja, dat weet ik. Wij zijn er bezig.
1: Toen,
0: dat klopt.
1: Toen anderen hadden het, waren we veel vaker aan het stangen. Maar bij Rick durfde het niet voor zijn hart.
0: Nou.
3: Even kijken. Nee, hè?
1: Hij is bijna jarig.
3: Jullie laten wel aardig uitpraten, inderdaad.
0: Nou ja, Rick is ook bijna jarig. Dat is ook wel een verschil.
1: Het is zo jammer als hij het net niet haalt.
0: En hij heeft net getrakteerd.
1: Hij wordt 332.
3: Lekker een biertje, gasten.
0: Cheers, jongens. Of een uurtje ben je jarig, hè?
3: Ja,
1: 332.
3: 12 september, Doodse Escalade in het Beest in Goes.
1: Net zo oud als Keith Richards.
3: Nu gaan ze wel saboteren, hè?
0: Ja, maar hoe ver ga je nog, man?
3: 12 september, Salvage. Nee, ik ga nog eentje door. De Klos in Emmeloord. En dan... Ik gooi 12 september even... 12 september moet ik even noemen. Wildman Fest.
0: Oh ja.
1: Oh ja.
3: Ja.
1: Leuk. Go.
3: In, hoe heet het? Nirvana in Dronten. Met heel veel Nederlandse bands. Onder andere To Destroy, Dystopia.
0: Okay.
3: En nog een band die ik ook heel goed ken. Ik noem ze niet bij naam. Dat is het.
0: De rest is allemaal terug te lezen.
3: De rest terug te lezen.
0: Facebook.
3: Ja, we gaan hem nog even bijwerken, want er lopen een beetje achter.
0: Ja. Jongens, we gaan even luisteren naar onze grote vriend Mike.
4: Ja.
3: Yeah. Ja.
4: Dat is niet handig.
5: Nou, wat kwam er uit je kast vallen, Mike?
4: Een stukje chocola met mengtafel gesmolten.
1: Ja, noem het maar chocola.
6: Hey Mike, wat is er nu weer uit je plaatkast gevallen?
4: Oh ja, dat gaan we eerst even doen. Voordat we de mengtafel gaan schoonmaken, eerst even de plaat die ik nu in mijn handen heb. Die jullie mogen raden. Ik hoor wel steeds dat het nog steeds wel een probleem is. Hè? Dat de band is wel te doen.
0: Ja.
1: Met het hele verhaal over.
4: Als
1: het
4: daadwerkelijk de plaat moet worden geraden, dan wordt het lastig. En dat snap ik ook wel. Ik hoop dat het vandaag beter gaat. Ik heb het vandaag over een tweede album van een band. En die band die komt uit Utrecht en is in 2000 begonnen en bestaat nog steeds.
1: Nou, nee, het is geen Mars.
4: Dat is wel goed om te weten.
3: Nee, twee albums.
4: Dit is het tweede album van de band uit 2016. En het werd uitgebracht op het Soul Cellar Records label. En ik heb hier een digipack van deze plaat. Digipak, moet ik zeggen, denk ik. Digipak. De plaat is opgenomen.
1: Dan gaat hij weer.
4: En dan ga ik even naar de hoesje. Ja, daar gaan we.
1: Gaat soepel,
4: plaat is opgenomen, geproduceerd door Tommy Bonayo. Hij deed de productie, de mixing en de mastering. En dan werd ook nog de recording voor de vocalen opgenomen door Jorjan Piek en door Koen Romijn.
1: Ik heb hier nooit iets aan. Koen Romijn kennen
3: we natuurlijk.
4: Kom je nog niet heel veel verder mee. 2016 is de plaat uitgebracht. De band is in 2000 gestart. Komt uit Utrecht. Dat is toch wel voor sommigen jullie stadje.
3: Zeker.
4: En ze maken trouwens muziek in de categorie melodic thrash metal. Nou, ga maar even los.
0: Oh.
1: Is het niet Disquiet dan?
0: Disquiet. Disquiet, denk ik. Ja.
3: Maar hij zei toch twee platen uit?
0: Of ja, Disquiet heeft inderdaad niet heel veel platen.
1: En ik weet dat Koen iets voor ze gedaan
4: heeft. Meteen maar even naar het artwork. Dat is overigens gemaakt door Kevin Storm. En dan zie ik een soort pakhuis, denk ik, vanaf de buitenkant.
0: Nou, dit was kansloos dit.
4: Nee. Een beetje Amerikaans aandoend pakhuisachtig iets. Waarop op het pakhuis een soort, de naam van de band staat in grote letters. En daaronder staat met kleine letters de titel van de plaat. Ja,
3: en wat is je titel, man? Er
4: staat een boogschutter die pijlen afschiet, maar zelf ook al 1, 2, 3, een aantal pijlen in zijn welbekende Uithoornse raap heeft.
1: Ik denk dat dat
4: dus is. Een boogschutter op
3: Maar hoe heet de plaat?
4: Ja, een soort pakhuisachtige locatie. In, ouderwets industrieterreintje misschien. En de band staat voor op de gevel met klein daaronder de titel van de plaat.
1: Ja, het is Disquiet.
3: Disquiet dan in ieder geval. Oké, nou hebben we die geraden.
0: En wat is het album?
1: Wel. Dat denk ik wel.
4: Misschien heb je de band al wel geraden. En misschien het album ook wel. Want ik vind de hoes namelijk nogal kenmerkend. Gaan we naar de line-up van de band. Op drums, Arthur Stam.
1: Ja hoor. Ja.
4: Op de bas, Frank van Boven. Ja, ja. Gitaar, Menno Ruizendaal.
0: Fabian Verwij.
4: Fabian Verwij op de andere gitaar. En de vocalen door Sean Maia. Ik heb het natuurlijk over het Utrechtse Disquiet.
0: Condemnation.
4: Hun tweede plaat, The Condemnation.
0: Oh, Condemnation.
3: Ja, ik vind hem goed.
0: Reken
3: hem goed.
1: Condemnation vind ik niet heel...
4: Komende jullie het hebben geraden.
3: Ja.
4: We gaan natuurlijk een track draaien van dat album. The Condemnation. Ik heb gekozen voor... De titeltrack Disquiet, nu bij de loodzware jongens.
3: Wel lekker.
4: En The Condemnation. Yeah.

0: Dankjewel, Mai. Voor Disquiet. Stof.
1: Lekker man.
0: Freddy Mulkely, laten we daar eens even over gaan hebben. Wanneer is dat verhaal eigenlijk begonnen? Voor mij het al een beetje verteld, maar 2016?
2: Ja, dan is dat allemaal heel snel beginnen gaan.
0: Het begon allemaal met een je had ja, iets...
2: Het verhaal is, ik kwam heel regelmatig Bart, de gitarist, Bart Govers, ook die ook bij Coffin Feeder speelt, kwam ik regelmatig opnieuw tegen in Halle bij ons, op café. En het was elke keer van, we zouden een keer vroeg of laat nog eens een nieuwe band moeten starten. En, maar dat bleef bij dat gewoon tegen elkaar zeggen. En zo, je kent dat wel. We bellen morgen wel. Hè? En
0: ja,
2: dan zie je elkaar zes maanden later en zeiden van, ja, niemand heeft gebeld. En van het ene kwam het andere. Ik zei hem van, ik kwam hem nog eens tegen en ik zei van, kijk, weet je wat, we gaan dat doen. Ik ga een demo maken. Ik ga een paar nummers opnemen. Ik ga een demo maken. Ik ga daar een hoesje bij maken. Dat we een soort van visitekaartje hebben om mee shows te gaan zoeken.
0: En was het al duidelijk wat het genre moest gaan worden?
2: Oh, ik had van alles nog liggen. Van teksten die ik had geschreven nog voor andere... losse teksten die ik nog had liggen. Maar hetzelfde met allemaal demo's van shit die ik in Logic had opgenomen. En het was eigenlijk gewoon de twee op elkaar leggen. Ja, dat lag daar al een paar jaar. Maar ik dacht, van als ik nu eens een met het ander verbind, dan krijg je zoiets. En dus ik had hem gezegd, van ik zal die een demo maken. En we zullen die online gooien. Ik zal een hoesje laten maken. En dan kunnen we daarmee aan de slag om misschien wat een paar caféoptredens of zoiets te vinden. En ik had ook zo wel tegen Bart gezegd van ja, we kunnen mijn broer vragen om bas te spelen. Ik had nog wel een gitarist ook dat ik was tegengekomen. Dat ik dacht van daar kunnen we het aan vragen. En dan Levi, wat dat een van Bart zijn beste vrienden was, die dat de drums zou kunnen doen. En ja, iedereen had wel zoiets van, ja oké, we kunnen dat gaan doen. Dus ik zal dat dan online gooien en dan zien we wel. Maar dus, het verhaal is, ik gooi het online. Ik gooi één song online, dus T-shirt van Metallica. En de dag zelf dat ik dat online smijt, is dat online viraal gegaan. En door België en Nederland. Dus dat werd dan in België opgepikt door Humo en Studio Brussel. En in Nederland door Rete Cool. En allemaal van die foute sites, ook 3FM.
0: Als je het wil, krijg je niet voor elkaar. Maar,
2: ja, maar echt exact dat.
0: En dus, waarom was dit, denk je dan?
2: Een project waar dat je 0,0 op hebt over nagedacht en plan mee hebt, dat is dan hetgeen wat het beste werkt. Maar dat is het dus ook juist. Ik denk dat het was, als dat uitkwam, was dat denk ik zoiets ontwapenend en nieuw op een of andere manier. Want er waren eigenlijk zeer weinig vergelijkbare bands die dat eigenlijk al
0: Vandalen.
2: Deden. Van Dalen, maar je kan ook zeggen Belgian, Belgian Asociality in België bijvoorbeeld. Zingen ook in het Nederlands, of de Heideroosjes.
0: Ja.
2: De Lama's, als je nog verder denkt in België. Maar zo echt metalcore, hardcore in het Nederlands kom je niet vaak tegen. En op hetzelfde moment had je ook wel zo'n revival op de festivals vooral van al die new metal bands die opeens terug op die affiches stonden, zoals System of a Down en Linkin Park, Limp Bizkit, Blink 182, Sum 41. Opeens stonden al die bands terug op die affiches. Dus dat was een beetje zo op alle vlakken right place, right time zo. Want ja, wij stonden opeens, wij kregen dan airplay bij Studio Brussel en we stonden dan in de alternatieve chart. De afrekening heet dat bij ons. Dat was een chart die al jaren bestaat.
3: Verder naam.
2: En maar het ding was, ik vroeg mij altijd af van, maar hoe kan dat nu dat wij daarin staan? Want zelfs Slipknot staat daar niet in. Of van die heel commerciële, doorgebroken internationale metalbands, die zelf stonden daar niet in. En opeens wij wel. Ik dacht van, wat is dat nu? Maar de pers vond dat zodanig interessant, omdat het eigenlijk drie niches waren die je aan elkaar verbond. Hè. Het is in het Nederlands, het is hard en er zit veel humor in. En die combinatie maakte dat het opviel en En iedereen moest het plots horen en, moest het, en had er plots iets over te zeggen. Vooral in Nederland ging dat heel hard ook. Hè. Dus heb je dit al gehoord, heb je dit al gezien? En zo is die bal aan het rollen gegaan. Wij zijn onmiddellijk beginnen repeteren.
1: Ja, precies. Dat ging niet van shit.
0: Je brengt een nummer online, ja. Maar dan heb je ook al een logo bedacht.
2: Dat was eigenlijk allemaal...
0: Je hebt de naam bedacht.
2: Maar dat was allemaal niet over nagedacht. Ik had gezegd, we noemen die band Floody Milkily.
0: Want hoe kom je daar dan op?
2: Ik was dat ooit tegengekomen in een of ander komisch boekje. En dat was een tekening van zo'n Chinees riddertje met zo'n snorretje. Maar je zag wel heel goed dat precies de zanger van Queen was. En daar stond onder Floody Milkily. En ik dacht, ja, dat is zo stom, zo nozel. Maar als je dat ene keer hebt gehoord, dan ga je dat nooit meer vergeten. Dat is met de beste bandnamen zo. En de meest onnozele bandnamen zo. Ik bedoel, The Beatles. Wat is dat voor een stomme naam eigenlijk? The Rolling Stones. Korn. Op wat slaat dan nu eigenlijk?
1: Rectal Smegma. Om er maar één te noemen.
0: Ja.
1: Zeker.
2: Ik heb met die guys nog gehangt deze zomer. Dat was een hele vette band trouwens. Maar, maar dus ja, van het een kwam het ander. Maar dus met dat ik dat hoesje had laten maken, was er ook meteen een bandlogo.
0: Wij gaan eerst eens eventjes een... Ja, zullen we misschien weer een muziekje draaien van Floody Milkily?
2: Ja,
0: is het nog niet gebeurd, dus misschien is het een goed idee om het nu even te doen. En dan denk ik maar gelijk de nieuwe single, toch?
2: Dat is goed.
0: Ja, nieuw is die.

0: Dus ja. 9 september komt de volgende.
1: Veel singles en dan full length.
0: Ja, echt pompen.
2: Oké,
1: nou, bereid je
2: kan
1: voor.
2: Je nog iets zeggen over dit nummer? Doe uw werk.
0: Het is de eerste keer. Dat is een nummer met heel veel eerste keren. Want het is de eerste keer dat het een nummer is of een single is waar dat ik zelf geen noodmuziek aan heb geschreven. Dus okay. De hele song is geschreven door mijn broer Sybren en Bart, gitarist. Natuurlijk, ja, de rest van de band heeft natuurlijk ook meegekneed. Maar meestal heb ik wel een hele grote zeg. Of heb ik heel veel zelf geschreven, bij de, zowel textueel als muzikaal. Met deze plaat is dat veel minder geweest. Meer dan de helft heb ik niet geschreven. En deze song, daar heb ik niks van de muziek geschreven. De tekst natuurlijk wel. Is ook de allereerste song van Fluddy waar dat we met female vocalists hebben gewerkt. Dus,
2: dat is ook al nieuw.
3: Het werd allemaal heel mysterieus.
0: Het is, er is voor alles een eerste keer. En het is goed gelukt ook, want het is sinds de eerste Fluddy plaat de meest succesvolle single dat we hebben uitgebracht. Dus we zijn heel tevreden over wat dat tot nu toe doet.
3: En wie waren de female singers?
0: Ja, we hebben dat een tijdje lang geheim gehouden. Maar het zijn er twee. Dus de clean vocals zijn van Line de Douw, is een popzangeres uit België. En de harsh, aggressive vocals zijn van Iris Goes van Ex-Spoil Engine.
4: Ja, yes.
2: Okay. Aha. Nou, klaar voor?
4: We zijn er klaar voor.
2: Doe uw werk.
0: Doe uw werk, Ernst.

0: Mooi, hè?
1: Fantastisch.
2: Ja. Weet je, de eerst of daar zo vette strotten.
3: Het klinkt wel heel vet.
1: Nou, af en toe doet het me een beetje denken. Zeker als jij wat clean gaat zingen. Nou, ik ben niet ontzettend de kenner in dit specifieke genre. Maar ik heb een paar albums

0: van Soilwork. En daar doet het me wat aan denken.
1: Ja, kan het linkje, kan het linkje wel voelen, ja.
0: Ah, ja. Als je even van schreeuwen naar clean gaat, valt het clean zang even van je. Doe een beetje denken aan ja, Soilwork, weet ik niet. Ken jij zelf, vind je dat tof?
2: Ik ben niet echt een... Ik ken Soilwork, hè, maar ik ben daar nu zo geen grote fan of zo van. Nee. Ik denk mijn grootste invloed dat ik haal, vocalgewijs, haal ik het ook weer uit zo die southern rock hardcore zoals Every Time I Die. Eigenlijk een beetje dezelfde soort of manier van zingen als wat David bij John Coffey doet. Dat is eigenlijk een soort luide manier van praten.
0: Ja. Toch een beetje te rappen.
2: Ja, het is eigenlijk, dat is het eigenlijk. Ja. Hard rappen. Ja.
0: Is het trouwens tussen rap en metal? Je houdt van allebei. Mm-hmm. Zit daar een gemene deler in?
2: Je bedoelt dan een band die...
0: Of de muziek. Allebei spreekt je aan. Zit er iets in wat ze allebei hebben?
1: Energie?
2: Ja, maar wat bedoel je juist? Op muziek?
3: Power, of agressiviteit?
2: Ja, wat ik er juist cool aan vind aan beide...
0: Zit er een overlap in of zoiets?
2: Ja, het moet beide vuil zijn. En kraken en piepen. En niet te clean. En grooven. En te snel vind ik niet altijd goed. Ik heb het liever eerder laid back. Maar dan ook weer niet te doomy. En te Amun-Ra-achtig, bij wijze van spreken. Waar dat ik op absoluut geen enkel probleem mee heb met die band. Veel respect, maar het is zo mijn ding niet.
0: Dus, dat begrijp ik.
2: Grooven en er moet er wel funk in zitten.
0: Mm. Een beetje funk. Oké. Wanneer komt het nieuwe album trouwens uit?
2: 30 oktober.
0: 30 oktober.
2: Ja.
0: En wat kunnen we een beetje verwachten? Hebben we 4 albums uitgebracht. Dit wordt album nummer 5. Een beetje in dezelfde lijn? Of gaat Fleddy een hele andere kant op?
2: Ik ga gewoon even af op wat de mensen die de plaat ondertussen gehoord hebben, wat dat die ondertussen hebben gezegd. Want ik vind dat zelf heel moeilijk om dat...
0: Zijn het ook een beetje objectieve mensen? Of is het meer je vrouw die dan...
3: Zijn broer.
2: Ja, maar het zijn
0: je broer, ja.
2: Ja, die dat ook in de band. Nee, maar het zijn wel mensen die het ook hebben gevolgd en die een honest opinion gaan geven. Mm. En die zeggen meestal van, het is weer de next step. Het is weer een pak agressiever als ervoor.
0: En het hardste album tot nu toe las ik ergens.
2: Oh. Ja, het is mogelijk wel het stevigste, hardste album ook qua thema's. Hard op alle vlakken. Hard tegen schenen stampen ook en zo. Het is... hard. Er staan songs op die
0: eentje gaat
2: die naar At The Gates neigen bijvoorbeeld. En dan denk ik van, dat hebben we nu toch nog niet zoveel gedaan bij Fleddy Mercury. Dat is omdat ik dat zelf niet... het gros niet meer heb geschreven, maar dat zijn dan nummers die meer van Bart of van Levi...
0: En die hebben wel een soort At The Gates-achtige achtergrond?
2: Ja, die zijn veel extremer.
0: Dat vind ik niet
2: erg. Ja, maar bij Fleddy Mercury zijn de invloeden zeer uiteenlopend.
0: We gaan naar jouw nummer 2 in jouw top 3.
3: Dat schiet lekker op.
0: Ja, dankjewel.
2: Ah, wacht even, was dat nu weer al? Ja, ik moest nummers doorgeven en ik heb natuurlijk een paar van mijn favorite Belgian hardcore... dingen doorgegeven. Hè. En denk dan nummer 2, Length of Time is.
0: Juist.
2: Met Shame to This Weakness, Modern World.
0: Ja, dat heb ik hier ook staan.
2: Ja, Length of Time is voor mij een van de vetste hardcore bands die er ooit uit België is voortgekomen. Het coole is, net zoals met het Urbanus verhaal, ik keek daar enorm naar op, naar die band. Vroeger als ik in de jaren 90 naar die shows ging. En nu speel ik samen met Ros de Zanger in Angel Crew. Wat dat ook weer zo'n maffe situatie is voor mij. Dus zeer dankbaar daarvoor. Maar Length of Time is echt super catchy, hardcore. Alles wordt afgevinkt. Cleane zang. Hard tot en met. En die song dateert uit 99 of 2000. Dus kan nog altijd ermee door, denk ik, vandaag de dag.
0: Nou, Ik heb er nooit van gehoord.
3: Ik heb ook nog niet van gehoord. Dus ik denk in Nederland ook niet heel bekend.
0: Komt-ie aan?
2: Yes.
0: Length of time.

0: groot zware jongens.
1: Kink. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: Dit is Kink Distortion.

0: Alright, tijd voor het...
1: galopje.
0: Oh, galopje. Nee.
2: Het galopje.
1: En even in contrast met alles wat we eigenlijk al hebben gehoord in deze show, ga ik even heel ver terug naar 1950.
3: Wat een
1: verrassing, of niet?
0: Wat een verrassing. Op jouw verjaardag maar sowieso.
1: Ook nog een keer naar een demo.
0: Gaan we naar een oud
1: luisteren. Dan weet je hoe het klinkt, 1950 en een demo.
4: Gaat altijd een beetje terug naar het verleden.
1: Terug naar de tijd, dames en heren.
0: Ja, ik vind het heel leuk. Doe maar, Rick.
1: De band Revenge. Als je gaat kijken op Metal Archives, je klopt Revenge in. Nou, dan vind je
3: ongeveer
1: 150 bands die Revenge heten. Maar als je dat dan een beetje versmalt naar Nederland, dan vind je er twee. En eentje, die hebben we trouwens nog niet zo heel lang geleden gezien. Die speelt nog op de Metal Battle in Dronten. Die heet ook Revenge. Maar ik heb het over die band uit 1985, 84 eigenlijk wel. En daar gaat het galopje over. Ik kan niet heel veel vinden over deze band. Ze hebben wel op Dutch Steel gestaan. En toen nog met een zangeres. Maar dat was toch niet wat op deze demo de zang vertolkte. Want dat was weer een zanger, namelijk Freddy Derks. Het galopje is uit 1985 afkomstig. Van de Nebo, die heet Vengeance. Typische jaren 80 galop. Als je het hoort, zou je het ook dan wel herkennen. De productie is natuurlijk niet zo goed dan helaas. Maar zo klonken die demo's.
0: Ik hou ervan, dus kom maar op.
1: Ze hebben niet heel veel gedaan als het compilatiewerk, zoals Dutch Steel en The Heavy Touch. Maar goed, dan beland je 40 jaar later, 41 jaar later, toch gewoon ook in de loodzware, jongens.
0: Net zo.
1: In het galopje. Met een demo Revenge met Blowing My Mind.
0: Is er heel even een vraag. Heeft Freddy ook een galopje?
5: Wat is een galopje eigenlijk?
1: Dat moet je maar
5: even luisteren. Ja, tuurlijk, ja, dat weet ik. Maar ja, wat, ja.
0: Je hebt Iron Maiden, zit vol galopjes.
5: Ik zie wat er
1: galops.
0: Je hebt een paar albums in de kast staan van Iron Maiden.
5: Ik ga daar eens over nadenken tijdens de song of dat wij dat hebben.
0: Oké, hartstikke goed.
1: Laat het weten.
0: Gaan wij ondertussen luisteren naar Revenge.
1: Blowing My Mind.
0: Lekker man.

0: dit geen gelop was?
1: Waar zat hij dan?
0: Dan weet ik het ook niet meer.
2: Nou, dit is ontzettend galopperig. Herken jij nu galoppen?
3: Ja, ja, ik heb erover nagedacht. Op de nieuwe plaat staat er een...
1: Ja, noteren meteen.
3: Wat dat toch als galopje kan worden... Ja, gerekend, hè?
1: Een beetje kreupelpaard? Of is het
3: ja, ik kan dat dus niet laten horen, want het is dat niet nummer, uit.
2: Wel, je zat net even te neurien. Ik dacht van, nou, dit is echt een galop van niks. Maar Rick was erg tevreden over...
3: Ja, die was overtuigd dat het hoort in de categorie galop. Alleen misschien...
2: Is er nog ruimte...
3: Niet van een paard, maar dan van een ander dier.
2: Nou, oké. Okay. Maar is er nog ruimte voor 30 oktober om toch nog even een galop toe te voegen aan het album?
3: Nee, dat gaat niet meer, want die plaat is binnen bij de perserij. Dus ja,
2: dat is...
1: Kijk, wij vinden het niet erg als die nog niet uit. Dus
0: plaat nummer 6.
3: We zullen dat daarbij plakken.
2: Ja, dat is als een B-kantje voor een...
3: Als een C-kant. Dat is zo'n kant die...
2: De C-kant, ja.
1: Moet je hem rechtop inzetten. Ja, bedankt voor de intro.
2: Ja, dat zou wel leuk zijn. Maar
4: in ieder geval checken dus.
2: Jazeker. Maar galopjes is natuurlijk niet helemaal jouw...
3: Nee, dit is de eerste keer denk ik dat er een keer is ingeslopen in een song. Ja. Het is in de song Stop met zagen. Ook weer zo'n wereldthema van Stop mensen die te veel zagen. En daar zit volgens mij een galopje niet. Maar weet het te zeggen of dat het onder het trademark...
0: Hij gaat sowieso een luisterbeurt krijgen. Okay. Dus dan,
2: maar goed, ik ga even, want jij doet nog... Je bent een zo'n veelzijdig man.
3: Dank
2: jij, Jeroen. Eerst maar even het boek.
3: Ja.
2: Geen tijd voor spijt. Dat ligt hier op tafel.
0: Ja, we hebben hem hier.
2: En Rick gaat er nu even een foto van nemen.
0: Ja, ik zal hem voor even bij de poster.
2: Niet een heel dun boek.
3: Ja, daar verschoot ik zelf van eigenlijk. Hoe dat dan eigenlijk uitkwam. Hoe lijvig dat het eigenlijk uiteindelijk is geworden. Maar
2: waar gaat het over?
3: Het is eigenlijk... naar aanleiding van de... Van de soloplaat ben ik eigenlijk beginnen een soort van uitleg neer te schrijven van waar dat die soloplaat, van waar dat allemaal kwam.
2: Want het begon wel daarmee.
3: Dat begon daarmee.
2: En je had de behoefte aan om te zeggen, ik wil het even uitleggen waar die songs over gaan.
3: Hier gaan veel mensen van verschieten of zo van die plaat. Dus ik dacht, ik ga daar een uitleg bij schrijven. Maar dan was die uitleg
2: klaar. Flinke uitleg.
3: Ja, maar dus die uitleg was klaar en dan dacht ik van ja, maar dan moet ik misschien wel even uitleggen van wat ik ervoor eigenlijk allemaal heb gedaan, zoals Freddy, wat dat Freddy Mercury is en zo. Ik begon dat hele verhaal van Freddy Mercury uit de doeken te doen en dan dacht ik, ja, maar ja, als je dat uitlegt, dan moet je misschien ook uitleggen wat ik daarvoor heb gedaan, Urbanus en de fanfare.
2: Oh shit,
3: en dan wat ik dan de fanfare heb gedaan en dan wat ik voor de fanfare heb gedaan en dan... Voordat ik het door had, had ik...
2: Het is gewoon je hele leven, dit.
3: Een boek. Dit is eigenlijk wel een biografie tot eind 2024.
1: Dat mag je wel dikker worden, inderdaad.
2: Dat is best wel dun.
3: Maar...
1: Het is wel
2: dik. Hij is wel
1: dik. Nou is hij wel dun.
3: Ja.
1: Lekker.
3: Zo, ja, wow. Mijn lieven staan daar zo, mijn vriendinnen staan daar niet, want anders was er 800 pagina's geweest.
2: Ja.
3: Mijn seksleven. Met, zo, ja, dat is niet
2: met
3: waar.
2: Foto's erbij.
3: Met foto's, porno. Ja.
2: Pet in bed.
3: Het is eigenlijk een kookboek. Nee.
1: Ja, precies. Dus de volgende 7 delen komen uit.
3: Het is eigenlijk een soort, want het boek is eigenlijk ook een soort van... Want er staat eigenlijk ook heel veel over bandcoaching in. Want ik heb dat ook in het verleden heel veel gedaan. Bands geholpen, advies gegeven. Met bands in studio gezeten en zo van die dingen. En eigenlijk is het een soort van boek. Het is een biografie, maar het is eigenlijk evengoed een soort van... dit is hoe ik het eigenlijk allemaal heb gedaan. En dit is hoeveel ik op mijn bek ben gegaan. En dit is hoeveel geluk dat ik dan op een bepaald moment wel heb gehad. Maar ik heb er ook wel heel hard voor gewerkt afgelopen jaren. En dit komt er allemaal bij kijken. Dit zijn funny en coole stories dat we hebben meegemaakt on the road. Zowel met Urbanus als met Freddy als met de fanfare. Dat is het eigenlijk geworden.
2: We gaan nog even een nummer draaien en dan komen we terug. Nog even wat laatste dingen met onze gast. En dan gaan we afronden. Yes. Eerst nog even Aschrouw met... Schaduwganger.

0: Asgro was dat.
1: Een nieuwe single van Asgro. En die zijn nog in onze show geweest, volgens mij. En nu gaat er een nieuwe plaat aan komen. En dit is vast het nieuwe nummer van ze.
2: Dat valt echt wel op hoeveel van die bands dat er zo van die Nederlandstalige namen aan het gebruiken zijn. Ja,
3: wel vaak van die mooie namen.
2: Ja, maar van die veel te mooie namen eigenlijk. Ja. Asgro. Okay, ja.
1: Ken je ook Murter?
2: Nee, wacht, ik ken dat logo wel, denk ik.
1: Ja,
2: ik heb dat
1: het is
2: al gezien. Verschrikkelijk.
3: Je wilt die black metal band, bedoel je?
1: Het is inderdaad de black metal band van onze Rick.
3: Eén nummer.
4: Ja, maar dat is echt kut. Dat is
2: jouw band.
1: Nee. Hij kreeg een uitdaging of hij een black metal nummer maakt. Hij houdt niet van black metal.
2: Ah, oké. Okay. Dus, dat hebben we dan gemerkt.
3: Door luisteraar, die heb ik aangenomen. En,
4: ja, dat is heel kut, want het was best wel goed. En wij hebben het beginnen blind...
3: blinde beoordeling. Fantastisch.
4: Toen hadden we er allemaal een goed cijfer gegeven. Daar heb ik een beetje spijt van.
3: Zonder... Toen bleek ik het te zijn, ja. Kijk, hij mag mij namelijk natuurlijk normaal gesproken helemaal niet. Het,
1: Nee, dus dat is
4: jammer. Allemaal Rick is ruk.
1: Maar goed, Murter is onder andere... Hey, waar wil jij met Freddy Mulcahy nog een paar dingen over 5 jaar staan? Of is er geen plan?
2: Goh. Dat wordt altijd maar moeilijker en moeilijker. Die bucketlist wordt altijd leger.
1: Zit er iets op? Of, maar je hebt zoveel bereikt dan.
2: Ik zou heel graag buiten de Benelux graag nog iets doen met die band. En de leukste uitdaging vind ik daaraan dat je dan echt wel van nul moet er beginnen. En dat is iets wat we hebben al nooit hebben moeten doen. Omdat je toch direct ergens stond.
4: Wat een mega omgekeerd probleem, hè? Dat horen we nooit. Nee. Dus ik wil graag een keer vanaf nul beginnen. Ja. Want dat hebben we nooit moeten doen.
2: Maar dat vond ik in het begin zo cool aan Coffin Feeder eigenlijk ook. En dat is dan eigenlijk ook weer niet helemaal waar. Want met Coffin Feeder konden we dan ook wel direct wel vette dingen gaan doen. Omdat iedereen ons boekte van... Ja, maar dat zijn die kerels van Aborted en van Freddie Mercury.
1: Precies, onbekende namen.
2: Ja, maar dat was wel tof om zo een keer terug op van die kleinere plaatsen te staan waar je ervoor niet stond.
1: Maar jullie met Freddie Mercury, dus iets maar met Freddie ook Mercury, buiten...
2: Ja, Duitsland en zo. Scandinavië en zo.
1: Een Duits nummer?
2: God, maar ik zou dat allemaal niet in Duits of zo. Ik wil dat gewoon niet in Nederland.
1: Maar daar was je ook niet goed in Duits?
2: Nee, dat was absoluut
1: dat moeten we niet doen.
2: Nee.
3: Maar dat hoeft toch ook niet? Er is toch ook een Nederlandstalige band, ziet heel groot Duitslands heidevolk en zo. Waarom zou dat dan niet met Freddie Mercury kunnen?
1: Ja, ik heb geen idee. Ja.
3: Als de muziek ook heel goed is.
1: Want de Engelse variant van T-shirt van Metallica was niet direct de banger die het in Nederland wel was.
2: Dat heeft niet veel gedaan, nee. Dat heeft niet...
1: Dus hoe denk je dat te doen? Wat ga je daar dan...
2: Goh, ik denk dat de enige manier om iets te gaan doen in het buitenland is dat we een support van een andere grotere band doen. En we hebben wel al een paar van die offers gekregen, maar geen enkel van die offers was interessant de afgelopen jaren. Maar we zijn nu...
1: Waarom was het niet interessant? Omdat het...
2: Ja, vooral financieel dan. Ik bedoel dat het echt wel een kut deal was dat je kreeg, of dat er gewoon geen deal was. Ik heb het wel
1: bedoel, je mag blij zijn dat je nog mee mag.
2: Trek uw plan en stop met zagen. Zo dat. Het moet toch wel ergens nog wel wat kloppen. Hè. Maar er zijn zo wel wat dingen in de pipeline misschien voor 2027 die misschien wel waar worden buiten België en Nederland. En we zullen wel zien. Ik ben daar allemaal heel voorzichtig mee. Want zo van die buitenlandse tours regelen is toch wel...
1: Iets anders.
2: Dat is toch nog iets anders dan gewoon losse shows of weekenders gaan spelen in België en Nederland. Wat dat ook heel leuk is natuurlijk.
1: Wie heeft trouwens de leiding in Freddie Mercury?
2: Ja, ik heb de leiding. Ik ben de baas. Ik ben de CEO.
1: Ah, dat vermoeden had ik al.
2: Het is ook een project dat ik zelf gestart heb. Het is mijn idee. Het zal altijd een beetje mijn baby blijven. Maar... Het is, sommige mensen denken ook dat het een one-man band is, maar dat is het helemaal niet. Het is wel degelijk al 10 jaar.
1: Je bent niet Freddy.
2: Ja, ik ben wel Freddy, want Ja, ik bedoel, ik speel dat typetje zo gezegd hè, van Flatty. Maar het is wel degelijk een band. En het is ook wel, en dat vind ik mooi om te zeggen, het is al 10 jaar dezelfde band. Want tegenwoordig, bands die wisselen hun personeel in alsof dat ze een nieuw onderbroek morgens aandoen.
4: Helemaal geen ervaring mee.
2: En, maar bij Flatty, we zijn al 10 jaar dezelfde band.
3: Dat, ja, dat is wel netjes.
1: Ga je er eens doen met de 10 jaar? Met Flatty?
2: Wat dat we daar nog mee gaan doen?
1: Ja, iets.
2: We hebben dat eigenlijk uitgebreid gevierd.
1: Wat heb je al gevierd?
2: Ja, ja, ja, we hebben een hele 10 jaar Hilgië, 10 jaar Flatty tour gedaan. In het voorjaar van 2026. En het coole aan dat tourneetje was dat we terug in België zijn gaan spelen in die kleinere clubs waar dat we zijn begonnen in 2016. In Nederland was dat veel moeilijker omdat dat financieel niet rond te krijgen was. Maar we hebben die plaat ook in zijn geheel van voor tot van achter gespeeld. En enkele festivals ook gedaan, waaronder Graspop.
1: Hey, mogen we je ontzettend bedanken,
4: ja, man.
1: Jeroen.
2: Bedankt voor je zeker, ik wil jullie bedanken voor mijn gezever te moeten...
3: Graag gedaan.
1: Het was een lange zit, dat wel.
2: Dat wel,
1: Nee joh, hartstikke leuk man. Dank voor je verhalen en we kijken uit naar het nieuwe album van Flatty Mulcahy. Dankjewel Jeroen. We gaan nu jouw laatste nummer draaien.
2: Ah ja, dat ook
1: Deviate,
2: nog.
1: Ja, fuck.
2: Right, Deviate.
1: Ook nog een keer. Thorn of the Living.
2: Thorn of the Living. Ja,
1: jouw nummer 1.
2: Een van de beste hardcore bands uit België. Ik denk dat dat internationaal ook wel een van de grotere hardcore namen ooit is. Ze bestaan al lang niet meer. Maar ja, dat is toch wel een band om u tegen te zeggen. Dus voilà, Thorn of the Living, Deviate.
1: Gaan we daarmee eindigen. Dank voor het luisteren. Yo. En tot volgende week.
2: Later. Yo.

0: Distortion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
15: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
17: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
18: Goedenavond, ik ben René Postma. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort en de twee piloten zijn omgekomen. Toen die neerkwam was er een explosie en brand op de grond. Die verspreidde zich naar een bos ernaast. De brand is weer geblust door 11 blusvliegtuigen en een helikopter. Duizenden toeschouwers zagen het allemaal gebeuren. De verdachte die is opgepakt voor de dood van een jongen van 12 in Eerbeek is inderdaad zijn moeder. Meerdere media schreven het al en de politie bevestigt het nu. De jongen is door een misdrijf overleden en werd thuis gevonden. Het onderzoek in de woning is nog bezig. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Italië vanaf de 6e plek. Pierre Gasly was heel verrassend de snelste bij de kwalificatie en start dus op pole. George Russell van Mercedes staat op de 2e plek. Klassementsleider Antonelli start helemaal achteraan. Strafpunten voor een nieuwe motor. Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen NEC gewonnen. Het werd 3-1 in Nijmegen. Buitenspeler Hajj Moussa deed niet mee met Feyenoord omdat hij in de voorbereiding 2 keer te laat was. Hij staat in de belangstelling van een Saoedische club. En volgens trainer Van Bronckhorst had hij zijn hoofd er niet helemaal bij. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond 25. En dat was het ANP-nieuws.
17: Welkom. Dit is...
0: distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
9: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. De Amerikanen gaan hierna ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Duizenden bezoekers van een vliegshow in Griekenland hebben een straaljager zien neerstorten. Op de grond was een explosie en brand. Ook het bos ernaast vloog in brand. Die is snel geblust, want er waren genoeg blusvliegtuigen in de buurt, 11 stuks. De twee piloten zijn omgekomen, verder zijn er geen slachtoffers gevallen. Er wordt meer phishing gedaan bij klanten van Booking.com. 10 keer zoveel als vorig jaar, zegt de fraudehelpdesk. Mensen krijgen bijvoorbeeld een appje, zogenaamd van een hotel, om een extra betaling te doen. Het komt waarschijnlijk door het grote datalek bij Booking.com dit voorjaar. De Duitse wielrenner Marco Brenner heeft de etappe vandaag in de Vuelta gewonnen, in Andalusië tussen Granada en Córdoba. De Spanjaard Mas houdt de leiding in het klassement. Hij kreeg die toen de grote favoriet Pogacar uitviel. De Vuelta duurt nog ruim een week. Het weer van Weer Online. Het blijft droog, op de meeste plekken helder en het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden. Maandag nog een stukje warmer. En dat was het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
11: Sportlife.
12: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Kink.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
14: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
17: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. Het gaat weer over vrede in Oekraïne. Poetin zei van tevoren dat het een moeilijke situatie is. En de gezanten deden hem de groeten van president Trump. Ze gaan morgen ook met president Zelensky praten in Kiev. Dat is voor het eerst. Ook de komende dagen gaat de zoekactie in Overasselt door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. In Leeuwarden is een kind aangereden door een veegwagen en overleden. Hoe oud het kind was, is niet bekendgemaakt. Lokale media zeggen dat het gebeurde in een winkelcentrum. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar die kon niks meer doen. De thuiswedstrijd van FC Utrecht is al voor de tweede keer stilgelegd. Eerst om vuurwerk. Tegen Go Ahead Eagles stond Utrecht op 3-0 achterstand. En de ontevreden harde kern gooide het vuurwerk van onder een groot doek met gaten erin. Daarna scoorde Utrecht en gooide ze bekers op het veld. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar 10 graden. Morgen is er vrij veel zon en het wordt zo'n 22 graden. Maandag rond de 25. En dat was het ANP-nieuws.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Tank. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Nog 309.000.
9: Oké, elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Distortion.

0: Kink. Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
11: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedenavond, ik ben René Postma. In Moskou praten de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met president Poetin. President Trump zei gisteren dat ze een vredesvoorstel bij zich hebben over Oekraïne. Poetin bedankte Trump voor zijn inzet. Morgen praten de gezanten ook met president Zelensky in Kiev. Vanwege de gesprekken is er dit weekend een staakt het vuren. Ook komende dagen gaat de zoekactie in Overasselt door. Er zijn al een paar keer wapens gevonden en vandaag ook een onafgevuurde kogel, meldt de Gelderlander. Die lag in de buurt van het huis dat afgelopen week werd aangevallen door een grote groep gewapende mensen en waar een beveiliger werd doodgeschoten. Ajax heeft zijn thuiswedstrijd tegen PSV verloren met 1-3. PSV scoorde de derde nog in blessuretijd. De fans van Ajax namen voor de wedstrijd afscheid van Mika Gods, die vertrekt naar Paris Saint-Germain. Hij kreeg cadeaus en kwam speciaal even naar de tribune van de harde kern. De thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles is definitief gestopt. Eerst gooide de harde kern vuurwerk op het veld uit onvrede over de score. Utrecht stond met 3-0 achter. Daarna scoorde Utrecht en gooide ze bekers op het veld. De scheidsrechter had er toen genoeg van. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en op de meeste plekken helder en het koelt af naar 10 graden. Morgen vrij veel zon, het wordt dan 22 graden, maandag rond 25. En dat was het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
11: Koekoek.
12: De Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Let's go! Mediamarkt.
13: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
14: King. You gotta recognize. Distortion.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Edo Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt waarschijnlijk maandag of dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. In Duitsland zijn foto's verspreid van de man die wordt gezocht voor aanslagen op het stroomnet. In 3 deelstaten legt hij zelfgemaakte explosieven neer. In alle 3 die staten wordt nog bruinkool gebruikt in de elektriciteitscentrales en dat is erg vervuilend. De politie noemt hem dan ook een klimaatterrorist. In de Eredivisie is Excelsior met de winst vandoor gegaan in Tilburg. Al voor de rust stond Willem II met 2-0 achter en dat werd uiteindelijk een 3-0 winst voor Excelsior. Eerder vanavond verloor Ajax thuis van PSV met 1-3 en won Feyenoord met 3-1 van NEC. En Femke Broeders-Bol is tweede geworden in haar eerste finale op de 800 meter in de Diamond League. Alleen de Europese kampioene uit Zwitserland, Audrey Rero, was sneller. Broeders-Bol won de vorige 5 edities van het toernooi op haar oude discipline, de 400 meter horde. Eind vorig jaar maakte ze de keuze om over te stappen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog met af en toe opklaringen. Het koelt vannacht af tot maximaal 10 graden. Morgen start droog en zonnig, 's middags iets meer bewolking, met 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welkom

0: Bank.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
5: Boost yourself.
6: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Kink. Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.

Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag. King Distortion.

need the wood.

Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.